0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 2 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Ook tijdens je nachtdienst.
1: Tijdens je nachtdienst.
0: Lekker door de nacht.
2: W.O.S.
3: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Flight Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld.

In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: leuke gasten
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
1: 4 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later

bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint ook al mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een

0: zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 7 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Morgen!
6: De regio is wakker!
3: Nu jij nog!
6: Daar gaan we weer!
3: Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval.

0: Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Klaar voor de lekkere stapavond? De Dance Club. Van 6 tot 8 op zaterdagavond. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen. En de dansende, stampende hits van vandaag.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by...

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

het muziekparadijs. Easy Listening met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werk.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen.

0: 9 en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live Sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. WOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de WOS.

0: regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. Een relaxed weekendje thuis op de bank.
1: Een uitje in de regio.

88.6. WOS 88.6.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen.

0: geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 10 minuten vertraging bij Rotterdam Overski. Op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan den IJssel. 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging als je kiest voor de N223 vanuit Hoek van Holland naar Delft. Want bij de aansluiting met de A4 kom je in 3 kilometer langzaam rijdend verkeer terecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Van lokale gitaarhelden tot oude rockers uit de kassen. Dit zijn jouw lokale helden in Streeknoten.

De lokale versie van de zon zien zakken. En in dit geval in de Lee, in De Lier. Design 69 hoorde je hier. En zij openen deze WOS-streeknoten voor deze zaterdagmiddag. Een hele goede middag. Ik ben Herman. Met de muziek uit jouw regio of over jouw regio. En met nu Chris Acosta.

Terug naar 2018. Dennis Zuiderwijk en vriendschap hier in WOS Streeknoten. En Freek, die mailde naar de WOS radio@wos.nl. En die wilde graag deze horen van Jadwerk.

van het succesvolle album Midlife, 3 meter Peter. De live uitvoering van Zwerver in je hoofd. Je hoort hem hier op de WOS in streeknoten. Met de muziek uit jouw regio. En we begonnen net, ja, soms zien zakken in de lee uit de lier. Maar ook deze komt uit de lier van Tryout. Ja, dit zijn de oudere jongeren. En in 2020 maken zij deze remaster van

Ja, in juni dit jaar waren ze weer even terug in Schravenzanden op het ISW Gasthuislaan F. Ja, ze gaan hartstikke goed. En wat een leeftje hoorde je hier op de WOS. Nu de Retro Waves.

Utevold, Martine van der Lucht, hoorde je. In 2016 maakte zij een cover van Adele, Make You Feel My Love. En dan nu, band rond Rokus Maasland uit 2023. Je hoort de Bowery met You're Doing Fine.

Dijkhuizen en de Haringmaatjes. Ja, een van die lokale bands. Die er waren ruim 5 jaar. Vanaf 1994 hebben zij muziek gemaakt. En in 98 maakten ze dit juweeltje De Twijfel. Hier op de WOS in Streeknoten. Daar hoorde je hem natuurlijk. Op de FM 87.6 DAB+. De stream. En ook nog op de website. Ja, je kunt op heel veel manieren luisteren naar de WOS. En op de WOS hoor je nu een streeknoten uit 2023. Source met School. Ook weer zo'n prachtige cover uit jouw regio.

En ook deze muziek komt uit jouw regio. Liënte, oftewel Maarten Bokma, featuring Yenox, Start Over Again hier op de WOS. En dan heb ik opeens zoveel zin in een chocolaatje. Hier is

0: Vrienden voor het leven van Kruithuis. En daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van deze WOS-streeknoten. Zometeen na 2 uur WOS Sport met de sport uit jouw regio. En volgende week dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van WOS-streeknoten. Ik wens je nog een heel fijn weekend en zo.
1: Tim en Luc, ja, brothers, zet je ochtend aan.
2: Lekkere muziek,
1: leuke gasten
2: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
2: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. File bij Den Haag-Zuid. Op de N223 Hoek van Holland-Delft voor de aansluiting met de A4. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinfo.

zaterdagmiddag 3 oktober 2026. Wat een heerlijk weertje. De temperatuur in de auto stond op dik 20 graden. 21 graden zelfs, en dat voor 3 oktober. Een sportmiddag, een volle sportmiddag bij WOS Sport. Aflevering 3618. Aad van Dijk die doet de regie, techniek Jan Bol. Matthijs Scholtes en Sita Hartlief zitten naast me. Die vormen de redactie en de samenstelling van de uitzending. En het draaiboek natuurlijk, die zijn in handen van Marco Streveland, André Zijlstra en Paul Keizer. We hebben vanmiddag een aantal wedstrijden live. Daarvan zo meer. Dan heb ik het natuurlijk over zaterdagvoetbal. En we hebben ook aandacht voor korfbal, rugby, damesvoetbal, volleybal en handbal. En natuurlijk ook het zaterdagmiddag voetbaloverzicht en het dam- en schaakoverzicht aan het einde van de uitzending. 4 uur lang sport op deze zaterdagmiddag 3 oktober. En natuurlijk, Jan, ook heel veel muziek.

0: Dennis Stroom, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, je hebt er gisteravond al een wedstrijd op zitten met de dames van Velo. Benieuwd naar het resultaat. Ik heb al wat voorkennis, maar vertel zelf maar. Volgens mij ben je een gelukkig man.
1: Zeker. Ja, we hebben gewonnen. 3-1.
0: Ja.
1: En ja, daar ben ik blij mee inderdaad.
0: En de eerste wedstrijd, dit is de tweede.

0: wedstrijd, hè, van het seizoen.
1: De tweede competitiewedstrijd, ja. We hebben al wel drie bekerwedstrijden erop zitten.
0: Ja.
1: Maar, en die hebben we allemaal gewonnen. Maar na vorige week was dit de tweede competitiewedstrijd en de eerste thuis.
0: En de eerste ook gewonnen?
1: De eerste ook gewonnen, en de tweede nu ook.
0: Het gaat lekker.
1: Het gaat zeker lekker, ja. Ja, nou, ja, ik mag niet klagen, nee.
0: Vertel over de wedstrijd, want 3-1, het lijkt dan redelijk makkelijk, maar misschien is de praktijk anders.
1: Ja, het was een beetje een rommelige aanvang, want wij waren gewoon netjes op tijd, we hadden een goede warm-up. En alleen de tegenstander was om 7:00 pas met 3 mensen, omdat de rest in de file stond. De Wipolderlaan is afgesloten dit weekend en ik denk dat ze daar iets te laat rekening mee hebben gehouden. Dus die kwamen eigenlijk pas om 7:45 aanzetten.
0: Ja.
1: En we moesten eigenlijk om 7:30 al starten. Dus dat was een beetje een rommelige aanloop. Maar ja, wij zaten er meteen goed in. En zij niet. En daar hebben we wel de eerste set meteen van geprofiteerd. In de tweede set draaide dat volledig om. Toen hadden zij alle touwtjes in handen. Dan leek het wel of zij lekker warm gedraaid waren. En bij ons lukte er vrij weinig. En dat was, dat was dan wel even een dompertje.
0: Toch zie je dat bij volleybal wel vaker, hè? Zo'n enorme kentering. En ook weer dat het weer goed komt, hè? Een kentering terug.
1: Ja. Ja, ja, het kan echt alle kanten op gaan. En met vrouwenvolleybal zeker.
0: Ja, nou ja, dat is des te leuker om daar, ik denk ook wel onderdeel van te zijn.
1: Zeker.
0: Dus ja, de competitie, de namen zeggen me niet al te veel, maar moet je nou ook ver reizen in deze competitie?
1: Ja, dit jaar moeten we wel iets verder weg reizen. Maar vorig jaar hadden we bijvoorbeeld 3 teams uit Delft alleen al. Ja, dat is natuurlijk heel dichtbij. Maar nu moeten we wat meer richting Leiden-Dorp en die kant op. Rijnsburg, daar kwam een tegenstander van gisteren vandaan. Uiteindelijk waren het toch de derde set weer heel spannend. En de vierde was echt weer een makkie. We moeten ook 2 keer naar Den Haag. Dus het gaat eigenlijk alle kanten op. Maar gemiddeld is het wel iets verder dan normaal, ja.
0: Dat is natuurlijk ook weer een vraag die vaak gesteld wordt. Maar wat zijn je verwachtingen? Kijk, je hebt 3 keer voor de beker dan gewonnen. Je hebt nu 2 keer gewonnen in de competitie. Blijf dus wel over je schouder kijken, naar achteren.
1: Zeker. Ja hoor. Ja, kijk, we zijn nu 2 jaar op rij, zijn we 2e geworden.
0: Ja.
1: We hebben 4 nieuwe jeugdspeelsters zijn we aan het inpassen. Want er zijn ook zijn er 3 vertrokken. Dus we moeten ook wel weer wennen aan elkaar. De eerste 2 maanden mis ik mijn aanvoerster. Die zitten lekker paar maanden in Azië. Dus het is even aanpassen. Maar ja, voorlopig gaan we goed. En we willen wel echt wel omhoog kijken richting die top 3.
0: Ja, precies. En je staat nu samen bovenaan, denk ik, met Castellum.
1: Ja, die hadden gisteren wel weer verloren. Dus wat dat betreft is het heel erg vertekend. Er zijn teams die hebben nog niks gespeeld. En er zijn teams die hebben al 2 wedstrijden gespeeld. Dus eigenlijk over een week of 5-6, dan kan je echt pas zeggen, joh, we gaan meedoen voor het kampioenschap of helemaal niet. Dus het blijft een raar spelletje wat dat betreft.
0: Buiten dat, de punten zijn gewoon in de knip. En dat is aan het begin van het seizoen natuurlijk altijd een hele lekkere.
1: Zeker, ja hoor. De start is goed. 5 keer gespeeld, 5 keer gewonnen. En nog geen enkele keer compleet geweest. Dus dat is ook wel prettig om te weten dat het eigenlijk qua aantal mensen alleen nog wat beter kan.
0: Dennis, we blijven je volgen. Het gaat een leuk seizoen worden, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Heel fijn.
0: Ik wens je heel veel succes de komende tijd. Ja.

We gaan het hebben over het voetbal vanmiddag. We zitten live bij 4-5 wedstrijden. Er is er eigenlijk eentje toegevoegd vanmiddag. En dat is, daar zal ik dan mee beginnen, een wedstrijd in de derde divisie. VVSB tegen Excelsior Maassluis. Daar krijgen we ook flitsen van. Die wedstrijd die begint om 3:30. De andere vier wedstrijden zijn de derde divisie B. VVSB tegen Excelsior Maassluis. Daar zit voor ons langs de lijn Ruud de Jong, als het goed is. Kijk helemaal verkeerd. Vierde divisie B. Ruud de Jong zit bij de Jodan Boys tegen FC Schravenzand. Natuurlijk, die wedstrijd begint om 3:00. Om 3:30 ook in de vierde divisie B. Westlandia tegen Xerxes DZB. Daar zit Leo Alleblas langs de lijn. En dan gaan we een aantal klasses lager. De tweede klasse D. Om 2:30 begint daar de wedstrijd MVV 27 tegen Verburg. Daar zit Peer Verwij langs de lijn. En om 2:30 begint ook in de derde klasse C. VDL, echt een regio derby, ook tegen Maasdijk en Johan Voskamp gaat die wedstrijd verslaan. Wat hebben we dan nog meer? Wedstrijden waarvan we de tussenstanden, de ruststanden en de eindstanden gaan noemen. In de eerste klasse C zijn dat RCL tegen Velo, Monster tegen SVC 08, Honselersdijk tegen BWCB. En dan in de tweede klasse C, Noodorp tegen Den Hoorn. In de tweede klasse D nog een wedstrijd, HVC 10 tegen CVV de Zwervers. En dan in de derde klasse C, HBSS tegen KMD, Schipluiden tegen BMT, Excelsior 20 tegen Lira, ODB tegen Naaldwijk. Dan nog een klasse lager, de vierde klasse C, Laakwartier tegen Quintus. En in de vijfde klasse D, MSV 71 tegen Transvalia. All right.

0: Een beetje 3:10, dus we gaan voorbeschouwen. De eerste wedstrijd is in de tweede klasse D. MVV 27 tegen Verburg. MVV 27 in Maasland. Ja, altijd gezellig. Peer Verwij, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gerard. Goedemiddag, luisteraars. Ja, gezellig. Het is ook super lekker weer. Dus mensen zitten hier lekker buiten op het terrasje te kijken naar de ploegen die aan het de warming-up aan het doen zijn. De twee ploegen uit. Voor ons is het een WOS-derby. Het zijn natuurlijk niet dezelfde gemeente. Maar wij noemen het wel een WOS-derby tussen MV 27, die volgend jaar dus het jaar oud wordt. Dus nu nog 99 jaar. En Verburg, ik heb even opgezocht, 77 jaar oud. Beide ploegen zijn de competitie wisselend begonnen. MVV begon de competitie met een overwinning op de Zwervers 2-1 en vorige week een verlies tegen VFC 3-2. En Verburg startte met vaagse brillen en speelde vorige week 1-1 gelijk tegen CWO. Maar wat voor Verburg veel en veel vervelender is, dat er echt 6 jongens met langdurige blessures zijn uit de eerste selectie. Jongens als Kai Verbeek, Jay Kempers, Mike de Graaf, Danny de Wit, Tim Uitvlucht. Allemaal jongens met zware blessures die er wel weken tot maanden uit zijn. Dus het is improviseren voor nieuwe trainer Kevin van Dijk. Hij zei, ja, ik ben een soort nieuwe voorbereiding begonnen. Ik heb allemaal nieuwe jongens nu uit de onder 19 erbij genomen. En we gaan kijken hoe die het er hiervan af gaan brengen. MV 27 heeft weinig blessures. Ze hebben twee jongens die langdurig afwezig zijn. Brett en Lloyd Rijnsburger. Maar die hebben ook een aantal nieuwe spelers. En die hebben zowel in de basis gespeeld. Zoals ze zijn Mohamed Almaize, Gijs Bronder en Mika van Vught. Scheidsrechter is straks om 2:30 Raymond Schipper. En wat leuk om te weten is, deze wedstrijd was vorige week jaar een 4-2 overwinning van MVV en 3-3. En die 3-3 is wel vaker voorgekomen de afgelopen jaren. Dus als er 6 doelpunten komen, ik teken ervoor. We gaan het zien, 2:30.

Dirk van Duivenbode, dan heb ik het over darts, is in de eerste ronde van de World Grand Prix uitgeschakeld. De 34-jarige Westlander ging met 2-0 in sets onderuit tegen landgenoot Gian van Veen. Van Duivenbode kwam te laat op stoom. Van Veen won de eerste 5 legs, waardoor de Titan, zoals die ook wel wordt genoemd, in de achtervolging moest. De Schravenzander won daarna 2 legs op rij en kreeg zelfs 2 set darts om de stand op 1-1 te brengen, maar miste die. Van Veen profiteerde vervolgens meteen door 69 uit te gooien en besliste daarmee de wedstrijd.

0: Ik had het er net over de gezelligheid in Maasland bij MVV 27, waar Peer Verwij zit. Gezellig kan het ook zijn bij VDL. En die voetballen vanmiddag tegen Maasdijk. En aan de sportlaan zit voor ons, om die wedstrijd te verslaan, Johan Voskamp. Johan, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gerard, goedemiddag luisteraars. Ja, zeg het eens Gerard.
0: Ja, nou ja, ik had het over de gezelligheid daar. Meestal is er op dat sportpark, zeker bij de kantine, best wel heel veel gezelligheid te vinden.
1: Ja, dat klopt, want je hebt hier zo'n soort barretje buiten. Nou, ja. daar staat het gewoon vol. En we zeiden, het is ook een derby. Een hoop mensen, goed weer, laten we dat vooropstellen. Maar goed, even naar de stand van de ranglijst. De VDL natuurlijk gepromoveerd verleden jaar. Maar ze zijn via de na-competitie gepromoveerd. Dus het zijn twee ploegen die in die fietspool terechtgekomen zijn. Daar is VDL niet goed gestart, dat kan ik wel zeggen. Want ze verloren met 2-0 van Lira thuis en verleden week met 3-1. Van VDL, of van BMT, sorry. Nou, maar Zijk heeft het wel goed gedaan. 0-0 tegen Ketel Spaarland. Het was wel een beenbreuk van Christian Kuhn. Dat was wel tragisch. Maar verleden week, tegen mijn club 0-3. Ja, we moesten ons eigenlijk schamen. Maar goed, maar Zijk komt daar met 0-3. Door Roy Rodenburg, die niet aanwezig is geblesseerd. Jack Scholtes en Scott de Graaf. Vanmiddag ook Roy Bruin er niet bij. En Roy Rodenburg bij de Maasdijk. Ja, dat scheelt natuurlijk een stuk. En het is even puzzelen geweest voor Dennis van der Steen. Maar goed, hij is eruit gekomen. Want ja, je moet het doen met de spelers die er zijn natuurlijk. De kop van de ranglijst in deze klasse is van Vredenburg. Met 2 gespeeld 6 punten. En dan is het scheve verhouding. Omdat HBSS uit de competitie even is gehaald verleden week. Heb je ook ploegen met 1 wedstrijd gespeeld. Maar goed, in ieder geval deze wedstrijd. VDL is natuurlijk een derby tegen de Maasdijk. En VDL zou toch van die onderste plaats af willen komen met die 0 punten. En Maasdijk heeft natuurlijk de flow van die overwinning tegen Lira te pakken. Vanmiddag de wedstrijd staat onder leiding. En dan moet ik even gaan kijken. Van Wessel Bergkamp, de scheidsrechter. Hij wordt geassisteerd aan de kant van VDL. Door Peter Kwak. En aan de andere kant door Robin van der Zalm. We zijn in afwachting van een hopelijk een leuke wedstrijd tussen VDL en de Maasdijk.

0: De eerste bal rolt in ieder geval en die rolt bij VDL tegen Maasdijk. Johan Voskamp.
1: Ja, de eerste schermutselingen zijn geweest hier, Gerard. En we hebben 3 minuten gespeeld. Het was al een afstandsstop van de Koetholt, Kees Ketting, die door keeper Lars Veeman gestopt werd. En aan de andere kant was de vrije trap van Nick Krauwer, die de muur trof. En is natuurlijk een aanval aan de rechterzijde voor VDL. Maar die wordt ook weer gekraakt, die wedstrijd of de bal. En kan nu maar zeker een inworp gaan nemen. De wedstrijd die normale ballen die natuurlijk gestart is. En vaak heb je scheidsrechters die later beginnen. Maar deze is wel op tijd begonnen. Daar hou ik wel van. Komt die bal in VDL te zitten. En dan kan die bal teruggespeeld worden naar de keeper. Dat was, volgens mij is hij ook, die is ook assistent Ruud de Engelman. Dat is ook een aardige voetballer. Die gaat de bal dan links geven. En het is ja, de eerste 4 minuten. Dat is met het voetbal altijd. Even kijken hoe de situatie is. En van de Maasdijk is het natuurlijk wel zo dat de 2 spelers die er gemist worden, Roy Rodenburg, die jongen die verleden week nog de eerste goal maakte tegen Lira, en Roy Bruyne, de topscorer van verleden jaar, die worden nodig gemist. Die is van werkzaamheden ergens, die is er in ieder geval niet. En daarom moest Dennis van de Steen puzzelen. Maar goed, die moet het doen met de mensen die er zijn. En dat doen ze al 4 minuten en er staat hier 0-0.

0: We gaan nu schakelen naar Peer Verwij, MVW 27 tegen Verburg. Peer.
1: Waar de klok nu op 3 minuten springt in deze wedstrijd uit de tweede klasse D. Inderdaad, waar Verburg het heft in handen aan het nemen is. Zeg maar. Ze hebben al een kans in de 16 meter gehad. Nu zijn ze weer aan de linkerkant weg. Die bal Tim van de Knaap die wordt onderschept. Maar de bal komt weer terug in bezit van Verburg. Die probeerde de bal aanval weer op te zetten, maar dat gaat niet lukken. De bal gaat weer terug naar achter, naar de keeper van MVV 27. Die spelen in de rood-witte jubileumshirts met het nieuwe logo. En die is speciaal voor dit jaar zijn gemaakt. En Verburg speelt gewoon in het traditionele oranje shirt met de witte broek. En in dit geval de oranje sokken. Vaak zelfs met blauwe sokken, maar dat is nu oranje. Ze hebben ze iets aangepast dus. Terwijl nu aan de andere kant MVV een aanval gaat. En die bal bereikt uiteindelijk niet Huip van Barneveld. Zo hebben we hier een partij 4 minuten gespeeld. En nog steeds 0 tegen 0.
0: Schakelen wij door naar Maassluis. Dus een heel klein stukje verder. Als je kijkt naar de afstand tussen MVV 27 en VDL. VDL tegen Maasdijk. Ja, toch wel een leuke wedstrijd in de regio. Johan.
2: Ja, inderdaad. Die had erbij moeten wezen. Tigo Suze, ken je die misschien wel, Gerard? Ja, maar de keeper Lars Steeman tast de finaal mis en hij slot er een lege doel. Nou, ik denk dat iedereen langs de lijn die hem gemaakt had, maar hij schrok er zo van dat hij de bal naast schoot. En hij trok gelijk het shirt over zijn hoofd heen. Van wat een kans was dat voor een lege doel door naast schieten. Ja, dat had natuurlijk al wel geweest. En aan de andere kant was het nog een vrije trap op de rand van het strafgebied. En wie gaat er dan achter staan? Dat is Nicky Krauwen met een heet. Die hebben een hele goede trap. Nick van Vliet liep eroverheen en Nicky Krauwen nam aan. Maar dat was een soort terugspelbal. Dus ja, dat was echt niet Nicky Krauwensachtig. En zo is de situatie nu na 9 minuten en staat het nog 0-0.
0: Wessel Broekhuis, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: We gaan het hebben over volleybal. En jouw team, Velo, speelde tegen Thor. Ik heb de indruk dat het niet helemaal ging zoals verwacht zou kunnen worden.
3: Ja, kijk, we wisten van tevoren al dat het een stugge ploeg zou zijn. Ja. Met veel ervaring in het team. Ze hebben een aantal nieuwe jongens erbij die toch wel heel talentvol waren.
0: Ja.
3: Ja, bij ons is er toch wat talent weggegaan helaas. En dan zie je dat je het aan het kortste eind trekt.
0: En de eerste wedstrijd van het seizoen. Voorbereiding, hoe ging dat?
3: Voorbereiding, we hebben zeker de oefenwedstrijden gespeeld op niveau. Merkten we dat wij heel goed bij kunnen blijven. En de bekerwedstrijden hebben wij zeer succesvol afgerond op 1A.
0: Ja.
3: En, dus we gingen met goed vertrouwen erin. En er waren wat dingetjes in het team waar we toch weer mee verder moeten. En dat biedt op zich wel perspectief.
0: Oké, dingetjes, dat roept wel wat vragen op. Wat bedoel je daarmee?
3: Ja, kijk, als je de blokkering niet dichtzet in het volleybal, dan werkt je verdediging ook niet lekker. En daar begint het in principe allemaal mee.
0: Ja.
3: Dus daar gaan wij zeker de aankomende tijd mee verder.
0: Je zit in een sterke competitie, of niet?
3: Ja, we zijn in de derde divisie.
0: Ja.
3: Afgelopen seizoen hebben wij tweede divisie gespeeld. Dat was nog onder de vorige trainer. En dit is voor mij mijn eerste seizoen met deze jongens. En een aantal jongens die zijn weggegaan, zoals ik net zei. Toch wel nieuw talent, nieuwe jongens aangetrokken. Dus dat is wel weer leuk.
0: Ja, dus ik begrijp, hè, zo'n eerste wedstrijd. Ja, natuurlijk, het zou leuk zijn als je hem wint. Want dan ga je gelijk lekker de competitie in. Maar ik begrijp uit je woorden ook van het is de komende tijd ook gewoon echt proberen dingen fijn te gaan slijpen.
3: Ja, absoluut. Ja, kijk, het tempo lag heel erg hoog. De scheidsrechter die had er geen zin in. Die had zin om lekker snel te fluiten. En deze jongens komen voornamelijk van

0: één klasse lager en er en daar in de regio. Ja, dat merkte dat we dat nog wel lastig vonden.
1: Ja. Dus, je volgende tegenstander, wedstrijd nummer 2, wie is dat?
0: Even kijken, als het goed is dat Kalinko.
1: Ja.
0: Uit Scheveningen. En dat zijn altijd wel beladen potjes. Hebben we ook een oefenwedstrijd tegen gespeeld.
1: Ja.
0: Hebben in de beker zijn ze het ook tegengevallen.

0: Dit seizoen natuurlijk vers in de derde klas. Misschien helemaal niet direct weer kop naar boven en omhoog kijken weer terug naar de tweede klas. Maar wat verwacht je dit seizoen?
1: Ja, derde divisie, hè?
0: Ja, derde divisie. Dus, klopt.
1: Ja, kijk, we hebben het is lastig om een doel te zetten natuurlijk. Ja. Met die jongens die dan weggegaan zijn. En ik denk dat wij in de middelste kant van de rijtjes tevreden mogen zijn. En alles daarna kunnen wij gewoon mee bouwen om uiteindelijk te kijken naar promotie. Want we zijn wel ambitieus.
0: Nou, Dennis, we gaan ook jou gewoon volgen dit seizoen. En ik zou zeggen, kop op en maak er wat van.
1: Ja, hartstikke bedankt, hè.

0: met zijn voet toch die bal kon keren. Maar dat was tot grote ontsteltenis van de bank van Verburg. Die hadden deze bal al bijna geteld. Maar hij zit er niet in. Dus daarom staan we nog steeds op 0-0. De wedstrijd is in evenwicht, moet ik zeggen. Ook qua hoekschoppen zie ik. En het is ook nog een verre pot. Zomeravondvoetbal is hier al. Dat woord is al gevallen. Scheidsrechter, die houdt het toch best wel kort. Raymond Schipper. Hij laat het. Hij kijkt niet of het een voordeel is, maar hij fluit over het einde fluit hij af. Dat is jammer. Want soms kunnen een aanval wel veelbelovender worden als de scheidsrechter zijn fluitje eventjes niet uitademt. Maar dat is helaas op dit moment niet het geval. En daarom staat hij nog steeds 0-0.
1: In diezelfde klasse, de tweede klasse D, speelt HVC 10 vanmiddag tegen de Zwervers thuis. En daar staat het inmiddels 1-0. Gaan wij een klasse lager naar de derde klasse. En daar kijkt voor ons Johan Voskamp bij VDL tegen Maasdijk. Johan.
2: Ja, nog steeds 0-0 na 18 minuten spelen. Net nog weer een vrije trap voor de Maasdijk. En waar Nicky Kruijden net een terugspelbal gaf. Wat was het nu Scotte van der Graaf die erachter ging staan. En ja, die kwam wel op de goal. Maar de keeper Marco Schijk die had gewoon goed zicht op. En kon hem in zijn armen sluiten. En in ieder geval is het nu middenveldspel. Het is aan twee kanten. Er zijn de kansjes geweest. Alleen een enorme kans van de Suïse. Die Tico, die zal wel eens, als het hier gelijk blijft of iets anders wordt, nog wel eens wakker worden vannacht. Van dat hij alleen voor een leeg doel stond. Maar goed, je moet verder natuurlijk. En het is Maasdijk in het balbezit. Maasdijk met Scott van der Graaf. Scott van der Graaf de doepen te maken. Verleden week de derde goal maken tegen Lira. Geeft die bal aan Jack Scholtes. Jack Scholtes, die wordt van de bal gelopen. En kan VDL het over gaan nemen om een aanval op te bouwen via Stefan Engelsman. En die bal wordt diep gespeeld. Maar die komt in de handen van Lars Veeman. Hebben we gespeeld die 19 minuten in besluit. Tussen VDL en de Maasdijk nog steeds die stand van 0-0.
1: Dan gaan we voorbeschouwen in de vierde divisie B. Jodan Boys tegen FC Schravenzande aan de borders van de Hollandse IJssel. Dat zal Ruud de Jong ongetwijfeld weten. Ruud, goedemiddag.
3: Ja Gerard, goedemiddag. Dat heb ik inderdaad gezien. Want om 3 uur is dus de afstrap tussen Jodan Boys en FC Schravenzande. De wedstrijd in de vierde divisie tussen nummer 1 Jodan Boys met 2 punten meer dan FC Schravenzande, wat dus op een tweede plaats staat. Samen evenveel punten als Smitshoek, HVV en Valken. En dan in deze pool op de 8e plaats Westlandia, wat dan weer 2 punten minder heeft dan FC Schravenzande. Schravenzande vorige week gezien, 3-0 overwinning op AZH. Ik zei dat dat ook veel meer kunnen zijn, zei ik van de week. Dat had 7-8 had niet misstaan. Maar in ieder geval, het was een van de betere wedstrijden, zo zei ook Mike Jonks vanaf dit seizoen. Eigenlijk ook geen andere spelers die geen never change a winning team, zoals ze zeggen. Dus dezelfde 11 die spelen ook zoals vorige week. Met dus ook Virgil Tinaciu die topscorer is met al 3 doelpunten uit 5 wedstrijden. Hij speelt dus op de plek van Frank Broos. Dat betekent dat Stijn de Bruin op zijn vertrouwde rechter speelt. En spits is Dennis van der Heijden, die vorige week ook wist te scoren. Ook een mooi doelpunt maakte. En dat betekent dus ook dat Sil van Ooyen, hij was een tijdje geblesseerd, op de weg terug is. Maar vandaag ook gewoon op de bank zit. Anders natuurlijk voor Schravenzande. Thuis natuurlijk het natuurgras, het grote veld. Dit is klein kunstgras. En vorig seizoen wist Schravenzande hier in de 95e minuut nog 1-1 te maken door Sil van Ooyen. En eerder dit seizoen, dat seizoen won Schravenzande met 3-0 van Jodan Boys. Een topper dus in de vierde divisie B. Aftrap is om 3 uur.

0: We gaan weer naar het live voetbal. En dat gebeurt in ieder geval in Maasland. MVV 27 tegen Verburg. Peer Verwij.
1: 12 minuten onderweg in deze wedstrijd. En net de eerste allergrote kans van deze wedstrijd was voor de bezoekers. Uit Poldijk. Dat was een mooie uitgespeelde aanval over de linkerkant. Ik kwam voor de poek van Max Uitvlucht. Maar daar die schoot tegen de benen aan van keeper Jari Verboon. Die snel uit zijn goal kwam. En daar

0: afgekeken, want er is een penalty, een strafschop bij VDL tegen Maasdijk. Johan Voskamp.
1: Ja, er worden speler Denzel Boudier onderuit gehaald. En de strijdzetwissel Bergkamp gedeciteerd naar de strip. En kan dat eerste tegen doelpunt gaan betekenen misschien voor Maasdijk. Matthijs Jons gaat daarachter staan en de scheidsrechter Wessel Bergkamp geeft u het zijn. En het is een doelpunt voor VDL. Die leidt hier 1-0. En het is het eerste tegen het doelpunt in 200 minuten voor de Maasdijk. 1-0 VDL.

0: eerste tegendoelpunt voor Maasdijk dus. VDL Maasdijk, Johan Voskamp.
1: Ja, ik moet zeggen dat VDL gewoon de betere partij is. Net door een enorme kans in het strafgebied voor Schiezen weer. En die bal werd gekraakt, terwijl nu een vrije trap wordt gegeven aan Maasdijk. Ja, dat is sowieso voetbal onvoorspelbaar. Want verleden week Maasdijk met 0-3 bij Lieren wint. Die agressief voetbal. En je ziet dat minder terug nu in deze wedstrijd. En VDL is gewoon de fellere ploeg. De 1-1 duels worden weer gewonnen. En er moest wel een penalty aan te pas komen. Want het was onderuit te halen in het strafgebied. En ik kon niet zien welke verdediger dat was. Maar in ieder geval de gele kaarten bleven op zak. En een penalty is natuurlijk al een zwaar straf genoeg. Is het nu balbezit voor Maasdijk. Maar die bal wordt ook weer ingeleverd. En zo is het een beetje de eerste helft. Maasdijk levert veel te veel ballen in. En VDL vindt het natuurlijk prima. Na 26 minuten moet ik even kijken op het scorebord. Via die voorsprong. Want ja, na twee nederlagen ja, is het zelfvertrouwen ook niet dat je zegt van joh, kom op, pak eens eventjes natuurlijk. Maar voorlopig nog zijn ze de betere ploeg hier in Maassluis. En zijn ze verdiend voor met 1-0.
0: Ja, en welke ploeg gaat de score openbreken in Maasland? MVV 27 tegen Verburg. Of Verburg moet ik eigenlijk zeggen. Peer van Wij.
2: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd. Maar degene die nu dicht dat bij mag gaan proberen is nu op dit moment MVV. Want dat is een vrije trap halverwege de helft van Verburg aan de linkerkant. En aanvoerder Dennis Louter van MVV gaat eraan met zijn rechterbeen. Dus die gaat die bal indraaien. En alle lange mannen, zoals daar zijn bij MVV, zijn meegekomen. Die bal wordt richting de tweede paal gedraaid. En wordt weggekopt door van Verburg. Die bal is nog in de 16 meter. De bal wordt gekopt. En daar is een duwfout geconstateerd door scheidsrechter Schipper. En daarmee is deze aanval ook weer teniet gedaan. Wat verder opvalt in deze wedstrijd is een aantal posities van een aantal spelers die ik op andere plekken altijd heb zien spelen. Zoals ik noem net al Dennis Louter aan de MVV 27. Die ken ik toch als een aanvallende middenvaller of een beetje een hangende buitenspeler. Die staat nu voor de verdediging geposteerd als een soort verdedigende middenvelder spelmaker. En aan de andere kant bij Verburg kennen we natuurlijk Vince van der Knaap met nummer 9. Die heeft hij ook nog op zijn rug, maar die speelt eerder achter de spits dan in de spits. Dat wisselt hij af. Ik denk dat ook noodgedwongen is gezien het vele aantal afwezigen bij Verburg, dat ze hebben gekozen om aanvoerder Vince van der Knaap op die plek te zetten. En zo hebben beide aanvoerders dus een andere plek dan dat ik gewend ben, maar misschien ben ik niet helemaal goed geïnformeerd. Maar op dit moment is het 22 minuten op de klok en een 0-0 op het scorebord.
0: Dan maakt Peer van Wij eigenlijk een einde aan het eerste uur WOS Sport. Zometeen het nieuws van 3 uur. We gaan eruit met muziek het eerste uur. Ich bin wie du, Marianne Rosenburg.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van dat restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn staat 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Overschie ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de N223, Hoek van Holland richting Delft. Vanaf De Lier heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Berger. Welkom bij alweer het tweede uur van de 4 uur WOS Sport vanmiddag. Kort rondje langs de twee velden. MVV 27 tegen Verburg. Peer van Wij.
1: Ja, twee ploegen die elkaar in evenwicht houden. Daarom ook nog een 0-0 stand. Grootste kansen zijn tot nu toe voor de bezoekers uit Poeldijk.
0: En dan VDL tegen Maasdijk. Johan Voskamp.

0: Het is 2-0 geworden. Nu op het moment dat u ingeschakeld of wij dan een doelpunt te maken voor VDL, moet ik even schuldig blijven. En dat hoort u van mij straks. 2-0 VDL.
1: Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. VOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. VOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de VOS.
2: Dan gaan we terug naar Peer Verwij, Maasland, MVV 27 tegen Verburg. Wanneer valt dat doelpunt in, Peer?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of hier ook zonder vereniging mag te worden ingezet. Op welke minuut? Nou, iedereen die heeft ingezet op voor de 29e minuut, die is zijn geld kwijt. Want er is inderdaad nog steeds niet gescoord in deze wedstrijd. Net wel weer een mogelijkheidje voor de bezoekers uit Poeldijk. Ik zei het net al in mijn korte intro. Het was een aanval door het centrum van de, over de as. En eerst leek het een vrije trap te moeten gaan worden, vonden ze bij Verburg. En daarna een penalty. Toen Janne Houten was aangetikt. Maar de scheidsrechter Schipper stond er heel dichtbij, vond ik. Terwijl nu Vince van de Knaap met een omhaal. Wat een fantastische goal is dit! Van Knaap krijgt die bal op de rand 16 meter. Hij neemt hem aan op zijn borst. En hij maakt een omhaal. En de bal gaat langs op overkeeper. Verboon van MVV. De bezoekers uit Poeldijk komen terecht, vind ik wel, op een 0-1 voorsprong. Prachtige goal, Vince van de Knaap. Wow, ik hoop dat hier een video van is.
2: En dan dat zijn dan wel juweeltjes aannemen, omhaal, randje 16 en dan scoren. En dan ook net na het nieuws in de reportage, in de korte reportage, VDL Maasdijk, VDL op 2-0 gekomen. Johan, weet je de doelpuntenmaker al?
0: Ja, dat is Denzel Mounier, die ook vorige week nog scoorde. Het was een gekruld schot en de keeper Lars Veeman, ja, die graaide naar die bal, maar die ging in die rechterbovenhoek zo'n bananenbal. Terwijl Scott de Graaf daarvoor nog een enorme kans kreeg, waar keeper Marco Schijk er heel goed uitzag, want die pareerde die bal. En die uitbal aan de andere kant was die 2-0 voor VDL. Ja, zo krijg je natuurlijk weer een hele andere wedstrijd. Nu moet het eigenlijk natuurlijk komen. En ze hebben natuurlijk nog genoeg tijd, want we zitten pas in de 35e minuut. Maar VDL is gewoon de fellere ploeg. De persoonlijke duels worden meer gewonnen. En daarom staat het terecht. 2-0.
2: Dan gaan we nu waar de bal denk ik inmiddels ook rolt, naar de wedstrijd Jodan Boys tegen FC Schravenzande. Ja, het is een regelrechte topper, Ruud.
4: Ja, en dat na 5 minuten, 5 wedstrijden oud. Bal van Gino Kreuzburg naar Dennis van Heij, de linkerkant van het veld. Weet de bal nog net aan binnen te houden. Maar komt vervolgens zijn tegenstander niet voorbij. Die loopt de bal over de zijlijn. En dus een de hoogte van de cornervlag, een ingooi voor Schravenzande. Een voorzet gezien eigenlijk bij het begin van de wedstrijd. Wedstrijd die overigens 3 minuten oud is. Maar daar had keeper Paul van Daal niet al te veel moeite mee. Dan een velle ingooi van Bram Sommeling. Die zal dat ongetwijfeld ver gaan doen. Eigenlijk veel spelers natuurlijk in de 16. Wordt die bal doorgekopt door een speler van Jodan Boys, Stijn de Bruin. Die bal wordt door Roy Rondeltap. Keeper van al jaren bij Jodan Boys, wordt die bal klem gepakt. In de spits bij Jodan Boys onder andere Olaf van der Zanden. Een voetbaltrot, een globaltrotter. Ook nog een half jaar zijn bij Maassluis gevoetbald. Maar ongeveer om de 1 of 2 jaar naar een andere club. En die speelt dan samen met Rick Wils in de spits. Zegt scheidsrechter geen overtreding van Pascal Broch op de spits van Jodan Boys. Mist Broch deze tackle wel. Maar dan is vervolgens kan Jodan Boys eruit met dezelfde Olaf van der Zanden naar Hogeboom. Zit Kreuzburg tussen. Afvallende bal is ook voor Jodan Boys. Gaat naar de linkerkant van het veld. Komt de bal voor en wordt er iedereen gemist. En kan Twan van Meertje die bal opnemen. Dus we zijn begonnen in deze topper tussen nummer 1 en nummer 2. Verschil is slechts 2 punten. 5 minuten oud. 0-0.
2: In de tweede klasse D is HWC 10 op een 2-0 voorsprong gekomen tegen de Zwervers. En in de derde klasse C staat het bij Schipluiden tegen BMT 0-1.

0: We gaan weer naar Gouda. Naar Jodenbosch tegen Schravenzande, FC Schravenzande. Ruud de Jong.
1: 8 minuten oud, waar Stijn de Bruin naar binnen toe ging. Na een prachtige opening van Dennis van Heijden over de hele van het veld. De Bruin naar binnen toe, maar dat was een schotje. In plaats van dat hij hem in een verre hoek wilde schieten. Virgil Chinashu, misschien nu met een uitbraak, kreeg de bal van Roy van Beek. Twan van Meerten, weer naar Dennis van Heijden, gaat naar binnen toe. En dan geeft hij de bal voor, maar die is makkelijk weg te werken. Misschien dat Kreuzburg bij die bal kan. Doet dat inderdaad, geeft hem dan weer aan Virgil Chinashu. Die verliest alleen de bal en dan is... In ieder geval de ingooi, ook voor Jodenbosch. Pascal Broeg, die kopte zojuist te kort terug. Daar zat Olaf van der Zanden tussen, maar Paul van der Helm die was ver uit zijn doel. Randje 16 wist hij de bal in ieder geval een goede redding te verrichten. Daarna was er nog een schot van Ezra Hogeboom. Die ging toch wel 2 meter over de goal van diezelfde Paul van der Helm. En dan betekent eigenlijk dat allebei de teams wel een keer gevaarlijk zijn geweest voor de goal. Die van Olaf van der Zanden zou ik wel eens een kans willen benoemen. Die van Stijn de Bruin eigenlijk nog niet. Meer een mogelijkheid, had er wel meer mee kunnen doen. Nu Ardy Luijendijk naar Stijn de Bruin, die dus vorige week na zijn overstap van ons dijk zijn eerste treffer wist te maken voor de FC. Weer terug naar Ardy Luijendijk en Pascal Broeg. Gespeeld 9,5 minuut, stand 0.
0: Dan gaan we naar Peer Verwij, MVV 27 Verburg. Ja, Peer, heel veel doelpunten zijn natuurlijk mooi, maar dit was een wereldgoal, hè?
2: Dit was echt een wereldgoal. Ik hoop al dat deze ergens op video staat. Ergens staat al zo'n hele lange paal hier langs het veld waar al de wedstrijdbeelden worden opgenomen. Dus hij staat ongetwijfeld op beeld. Ik weet alleen niet dat die paal van Verburg is of van MVV. Maar ik denk dat Vince van der Kaap even te vragen of hij daar een klein videootje van mag hebben om deze te bewaren in zijn archief. Waar hij altijd heel veel mooie doelpunten heeft gemaakt op de Westlandse en de Midden-Delftlandse velden. Terwijl nu op dit moment MVV 27 probeert een aanval op te zetten. Via de linkerkant wordt weer teruggespeeld naar de centrale verdedigers, Jacob Buining. En ze komen er niet helemaal uit, MVV. Het enige dat ze gevaarlijk zijn geworden zijn uit vrije trappen die dan hoog voor de pot worden gegooid vanaf de zijkant of vanaf ver. Maar voetballend zijn ze nog niet echt voor keeper Tim Jansen geweest van Verburg. Dus die heeft tot nu toe nog een clean sheet. En de keeper aan de andere kant, Jariboon, die moest dus een meerdere kennen in die prachtige goal van Vince van der Knaap. Ik zit er nog wat te smullen. Ik sta lekker in het zonnetje te genieten, maar van die bal kan ik ook echt genieten. Hiervoor kom je naar een voetbalveld. 0-1 voor Verburg.
0: En dan naar een wedstrijd waar de ene ploeg toch beduidend goed voor de dag komt en de andere wat tegenvalt. Dan heb ik het over VDL tegen Maasdijk. Johan Voskamp.
3: Ja, dat heb je goed gezegd, Gerard. En net nog een blessuregeval bij de middenvelder. Dat is Reinder van Heining. Hij is van het veld verdwenen. Ja, en dan

0: moet ik toch even, daar komt met iemand in het veld, die is ook weer 39 jaar, Melvin Lauwe, jou al bekend, Gerard, denk ik. Ja, en dan heb je ook Kees Ketting met 41 jaar in het elftal staan. Dan denk ik maar, ja, is dan de jeugd die er aankomt stormen dan niet goed genoeg om in het eerste te spelen? Of zijn de jongens zo van karakter dat ze het volhouden? Laten we dat laatste maar aannemen. Terwijl we nu een vrije trap krijgen voor Maasdijk door Nick Krauwer, die net nog een vrije trap weer niet goed schoot. Dan komt die bal hoog voor de goal. En komt hij nu wel richting Nick van Vliet en scoort er af. Maar die bal wordt uit het strafgebied geschopt en weer in het strafgebied gekopt. En eruit. En dan wordt er een training gebracht tegen Kees Ketting. En dan is Maasdijk die de bal terugspeelt naar Lars Veenman. Zitten we inmiddels in de 43e minuut. Met die volkomen verdiende voorsprong van VDL van 2-0.
1: Het gaat lekker met HVC 10 in de tweede klasse. Deze spelen vanmiddag tegen de Zwervers. Inmiddels staat het in de eerste helft zelfs al 3-0. En dan hebben we ook de wedstrijd in de vierde divisie. Westlandia tegen Xerxes DZB. Leo Alleblas is voor ons afgereisd naar de Hoge Bomen. Leo, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gerard, goedemiddag luisteraars. Ja, vanmiddag die wedstrijd Westlandia tegen Xerxes DZB. De wedstrijd uit de middenmoot, want ze staan allebei precies gelijk. Ze hebben allebei 8 punten. Ze hebben allebei 2 gewonnen, allebei 2 gelijk en allebei 1 verloren. Ja, we herinneren ons natuurlijk die wedstrijd van Westlandia tegen Zwaverzand, die op zijn Duits gewonnen werd door Westlandia. Ja, eens kijken wat dat vanmiddag gaat worden. Want deze wedstrijd gaat winnen, die staat een beetje aanhaken in die subtop. En verliezen is, of gelijk spelen is voor beide eigenlijk niet interessant, zou ik zeggen. Maar wie er vanmiddag gaat winnen, ja, we hopen natuurlijk allemaal op een hele leuke wedstrijd. Allebei een verenigingen met heel veel historie, vooral op Xerxes, met hele bekende namen. Die zal ik straks nog wel een keer vermelden. Maar we zijn in africhting. De spelers zijn er eigenlijk een beetje aan het warm draaien in de warming-up. En deze wedstrijd die gaat beginnen om 4:30.

0: Ruststand bij VDL tegen Maasdijk is 2-0. Jodenboys FC Schravenzande, de topper in Gouda, Ruud de Jong.
1: 16 minuten en de bal ligt wel op een lekkere plek voor of Gino Kreuzburg of Roy van Beek. Je zou zeggen meer voor een linkspoot, maar Roy van Beek heeft een goede trap. Dus het zou me niks verbazen als hij het gewoon gaat doen. Een aderlating voor Jodenboys is dat Olaf van der Zanden met een liesblessure eruit is gegaan. En hij moet nog worden vervangen als ik het goed heb. Maar goed, dat is wel dus een aderlating voor Jodenboys, een van de gevaarlijke aanvallers. En dan neemt hij vrije trap met een muurtje van 4 neem ik dan eventjes mee. Kijken of Schravenzander dan op een 0-1 voorsprong kan komen. En die bal daalt niet goed genoeg. In ieder geval nog geen half meter over de goal van Rondeltap. En dat gezegd hebben is dat de wedstrijd redelijk in evenwicht is. Van der Zanden was bedrijvig bij die ene actie. Maar verder, Schravenzander heeft ook nog niet heel veel kansen weten te creëren. Nu vindt dan die wissel plaats. Dus is het weer 11 tegen 11 en komt in het veld Luc Diehoff. En dan is het weer 11 tegen 11. De wedstrijd wordt weer hervat na 17 minuten spelen. 0-0.
0: En dan zeg je bij HVC 10 dat het lekker gaat met HVC 10. Dat gaat het ook wel. Maar de Zwervers heeft wel wat teruggedaan. Dan staat het inmiddels 3 tegen 1. En in de derde klasse C, Schipluiden tegen BMT, daar staat het 0 tegen 2. Dan gaan we nog naar Peer Verwij. Het randje rust. Misschien is het wel rust. Peer, MVV 27 Verburg.
2: Ja, laatste minuut loopt, 44 minuten en 24 seconden. De klok tikt door inderdaad. En ja, Verburg, je gaat naar deze wedstrijd toe met de verwachting. De verwachtingen van Verburg, veel geblesseerde jonge spelers tegen een MVV 27, wat bekend staat om stevige duels. En die laten zich niet snel de kaas van het brood eten. Nou, wat is deze wedstrijd? Loopt tot nu toe compleet anders. Ik vind Verburg speelt lekker fris. Combineren makkelijker dan de thuisploeg. En hebben ook veel meer balcontacten in de 16 meter. En dat zegt ook iets over je aanvallende intenties. Net was er een hoekschop en die werd verlengd door Vince van der Knaap. En die bal werd van de lijn gehaald. Anders had hij zijn tweede goal al gemaakt. Terwijl hij vlak daarvoor kreeg Vince van der Knaap ook een doortocht richting de keeper. Maar daar ging een vlag omhoog. Daar was hij het niet mee eens. En dat liet hij duidelijk merken. En de scheidsrechter vond dat ongenoeg genoeg voor een gele kaart. Zo heeft Vince van der Knaap dus een doelpunt en een gele kaart in deze eerste helft. En een bal van de lijn. Dus hij laat zich wel degelijk gelden en neemt zijn jonge ploeg op sleeptouw. Verburg staat hier in de blessuretijd van de eerste helft op het terechte 1-0 voorsprong uit bij MVV.
3: VOS Sport, weekendartiest.

0: We gaan weer naar het voetbal en dat doen we in Gouda bij Jona Boys tegen FC Schravenzander. Ruud de Jong.
1: 0-0 nog en eigenlijk Schravenzander soms wat slordig. Makkelijk balverlies vanaf het middenveld. Deze bal houdt Stijn de Bruin dan ook niet binnen na een bal van Dennis van Heijden. Goede actie gezien aan de rechterkant van het veld van El Kondoussi. Werd eigenlijk door twee mensen van Schravenzander gemist. Vervolgens door Rick Wils teruggelegd. En was het de invaller Dielhoff die binnen kon schieten. Maar in ieder geval Van de Helm lag in de goede hoek. En wist dus doels nog schoon te houden. Wissel dus, wat ik eerder noemde, Dielhoff. Die net achter Wils speelt. En moet nu wel worden opgevangen. Maar Twan Vermeert doet dat niet. Kan de bal weer naar El Kondoussi gaan. En is dus Jordan Boys in de aanval. Gaat die bal ver. Alles over iedereen heen. En dan is het Fahim Moussaï die de bal nog kan overnemen aan de linkerkant van het veld. Moet Schravenzander dus verdedigen. En daar wordt Stijn de Bruin makkelijk gepasseerd. Doet Bram Sommeling dat in ieder geval een stuk beter. Dan was Stijn de Bruin die het tempootje nog net iets te snel gaat. Ze laat zich kaas van brood eten. De bal komt nu weer in de 16. Dus Arjen Luijendijk die kan wegkopen. Gino Kreuzburg doet de rest. En dan is het Arjen Luijendijk dus weer. En uitval nog van Schravenzander gezien met onder andere Stijn de Bruin. Gaf de bal aan Dennis van Heijden. Maar de afstand was eigenlijk net te ver. Kon de bal ook niet lekker raken. Dus dat was dat geen probleem voor de keeper van Jordan Boys. Gespeeld 23 minuten. 0-0 nog.
0: Dirk Loze, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Heb je een goede vlucht gehad gisteren?
2: Ja, goede vlucht. Kleine 20 minuten vertraging. Maar dat is maar klein vergeleken bij zo'n korte vlucht. Dus dat is allemaal prima verlopen, ja.
0: We hebben het natuurlijk over handbal. Je speelt met jouw team twee wedstrijden in Slowakije. Goede accommodatie daar?
2: Ja, zeker. Prima accommodatie. Het is, het moet eerlijk gezegd dat Slowakije iets meer stilgestaan heeft in de tijd dan Nederland. Dus alles is hier wel wat ouder. Maar het is allemaal heel netjes. We worden goed opgevangen, goed verzorgd, netjes opgehaald vanuit het vliegveld. Dus niks te klagen.
0: En dan het niveau. Oké, het loopt wat achter misschien ook qua faciliteiten. Maar het niveau van het Slowaakse handbal?
2: Dat loopt zeker niet achter. Nee, Slowakije is, als het op handbalgebied gaat, is gewoon een topland. Ze hebben goede faciliteiten als het gaat om hun ontwikkeling van sport. En de Slowaakse competitie is dan ook gewoon een professionele competitie. Anders dan bij ons in Nederland de Eredivisie. Dus wij treffen zometeen een zeer goede tegenstander, ja.
0: Dat is dan ook gelijk een mooie graadmeter waar je staat.
2: Ja, absoluut. Weet je, wij zijn gekwalificeerd voor de Europa Cup. En daarbij kan je heel veel verschillende niveaus treffen. Vorig jaar hebben wij bijvoorbeeld ook een team uit Cyprus getroffen. En dat is dus wat meer de onderkant van het Europese niveau. En dat is leuk dat je wint, maar daar leer je niet zoveel van. En nu treffen wij echt de bovenkant van het niveau van de Europa Cup. En dat is gewoon een fantastische ervaring. Dan kun je je team echt goed testen, maar je kunt ze ook met een heleboel kleine dingetjes net die extra stap meegeven om weer beter te worden en te groeien en ook mee terug te nemen naar Nederland.
0: Ja, je speelt daar in feite een thuis- en een uitwedstrijd, neem ik aan. Dat heeft ook met de financiën te maken van de club?
2: Ja, het heeft zowel met financiën als met ook wat logistieke redenen te maken. Het heeft in principe iedere Europa Cup ronde, die moet je in het weekend spelen ook. En dat betekent dus dat inhaalwedstrijden door de week moeten. Dus als je daar twee weekenden voor vrij moet maken.

0: Dan moet je veel door de week gaan spelen. Dan wordt je wedstrijdschema wel een stuk zwaarder belast. En daarnaast is ook wel de financiële afweging van, is het dan die 10.000 euro extra waard om het over twee wedstrijden uit en thuis te spelen, of werk je het in één weekend af? En die verschillen zijn zo aanzienlijk dat we het inderdaad in één weekend afwerken. Ja.
1: Reisden er, die vraag race bij mij op, maar reizen er ook nog wat supporters mee naar zo'n dubbele uitwedstrijd dan?
0: Ja, zeker. Ja, dat is echt, dat is fantastisch om te zien. Er zijn familie en supporters mee. Gisteren al een aantal met ons meegekomen. Wij vlogen op Wenen. Die hebben nog een dagje Wenen meegepakt. Maar er komen vandaag nog meer supporters over. Dus wij zijn zeker niet alleen in Slowakije. En dat vind ik echt super om te zien.
1: Dat is mooi. En vanavond de eerste wedstrijd, neem ik aan?
0: Klopt, ja, 6:00.
1: Oké, en dan morgen volgt dan de tweede. De vragen naar de bekende weg. Je verwacht waarschijnlijk misschien wel een gelijkopgaande strijd. Stel dat je wint. Ga je dan een ronde verder? Hoe zit de Europa Cup in elkaar wat betreft? Van voetbal weet ik dat, maar van handbal weet ik dat absoluut niet.
0: Ja, het is iets anders dan bij voetbal. Bij voetbal werk je eerst in een poolfase. Dat is bij handbal niet zo. Wij werken meteen met een knock-out systeem. Dus het is één keer uit, één keer thuis. En wie dan het best presteert over twee wedstrijden, die gaat inderdaad de ronde verder. En dan is er weer gewoon een nieuwe loting. Dus we weten ook niet tegen wie we uitkomen. Dus het is iedere keer, iedere ronde is een knock-out ronde. En stationnetje verder betekent nieuwe loting, nieuwe tegenstander, waarvan we geen idee hebben wie het wordt.
1: Misschien is het een utopie, maar stel dat je alles wint. Hoeveel wedstrijden ben je dan verder? Voor de finale, ja, voor de finale.
0: Ik moet eerlijk toegeven dat ik zover nog niet eens heb gekeken. Uit mijn hoofd zijn dat 4 rondes, zijn dus 8 wedstrijden. Maar het mooie aan Europa Cup is, je bekijkt het ook voor ronde per ronde. Okay. En in principe gaat dat ook gewoon het hele seizoen door. Dus de finales zijn ook pas aan het einde van het zaalseizoen. En dat duurt dus ook echt nog wel even.
1: Nou, ik wens je in ieder geval voor vanavond en morgen natuurlijk. En ik kijk vanavond stiekem later op teletext, hoor, wat jullie gedaan hebben. Heel veel succes deze twee wedstrijden.
0: Super, dankjewel.
1: Oké, ik sprak met Dirk Loos. Hij is de trainer van Dames Quintus. En ze spelen een dubbele ontmoeting vanavond en morgenavond tegen HK Slovan Duslo Sala uit in Slowakije. En dan heb ik, dat is even schakelen, twee nieuwe tussenstanden. Tweede klasse D, ik blijf die club maar noemen, HWC 10 tegen de Zwervers. Het was 3-1 de laatste tussenstand, inmiddels staat het 5-1. En in de derde klasse C is Lira op een 0-1 voorsprong gekomen bij Excelsior 20. En dan hebben we natuurlijk ook nog live voetbal. De wedstrijd die om 3:00 begonnen is, vierde divisie B. Jonan Boys tegen FC Schravenzande. Ruud de Jong.
2: Het is nog wat onnauwkeurig. Ook deze bal van Stijn de Bruin op Dennis van Heijden. Dan weer net te hard. En dan mislukt soms de laatste paas. Of soms wat slordigheden op het middenveld. En dan kan je ook nog niet echt tot kansen komen. Deze aanname van Twan van Meerten is ook moeilijk. Gaat vervolgens wel goed. Nu met Dennis van Heijden kan de bal meegeven aan Twan van Meerten in de 16. Kan de bal terugleggen misschien. En doet het dan naar Stijn de Bruin. Kan die voorzet komen met links. Gaat die voorzet ook niet bij Virgil Tinasciu. Maar is makkelijk wegwerken voor Jordan Boys. Wat toch wel best veel lengte heeft. Vooral de spits is vrij lang. En Mike Jong gaf van tevoren ook al aan dat het een goed voetballende ploeg is. Wat graag door de as probeert te spelen. En snel de diepte kan zoeken. En keren dat ze eigenlijk gevaarlijk zijn geworden, zijn eigenlijk vanaf een voorzet vanaf de zijkant. Nu Timo Ploem op avontuur. Gaat in ieder geval nog goed. En dat was linksbenig op de rechtsback positie. En zal de bal dan nu al meegeven aan Stijn de Bruin. Maar ook deze bal is dan weer niet goed. Wordt wel aangeraakt. Maar in ieder geval, het zit soms is het wat slordig aan de kant van FC Schravenzande. In deze toppen dus tussen nummer 1 en de nummer 2. Het verschil is na 5 wedstrijden slechts 2 punten. Dus wat dat betreft is het nog een hele lange weg te gaan. Nu Ardi Pascal Brog naar Gino Kreuzburg. Weer terug naar Roy van Beek. Moet Schravenzande gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Gespeeld precies een half uur. 0-0.

0: We gaan weer naar de voetbal en dat doen we bij Ruud de Jong. Jodan Boys tegen FC Schravenzanden.
1: 34 minuten oud, Gerard. En ingooi voor Jodan Boys, waar het vorige week dus een prima wedstrijd van FC Schravenzanden was. Slechts 3-0, kan ik zeggen, tegen ASWA. Had ook gewoon veel meer kunnen zijn. 6, 7, 8 had niet misstaan. En de week daarvoor was er natuurlijk ook. En nu is het een doelpunt van FC Schravenzanden, Dennis van der Heijden. Na een fout achterin van Jodan Boys is FC Schravenzanden met de 34e minuut. 0-1.
0: En dan door naar Leo Alleblas, Westlandia tegen Xerxes DSB. Waarschijnlijk net afgetrapt, Leo.
2: Nou ja, inmiddels al een minuutje of 4-5, Gerard. En we zijn even in de afwachting van een blessurebehandeling. Maar het is Westlandia die eigenlijk fel van leer trekt. Want gelijk al in de eerste minuten was het Steen Jansen die iets te fel inging en al een vrije trap tegenkreeg. En nu is het inmiddels al de tweede corner van Westlandia, waar we eventjes op moeten wachten. Terwijl de speler van Westlandia behandeld wordt, zijn we in afwachting van de hervatting van die corner voor Westlandia. Met hopelijk een doelrijpe kans. Het is de nummer 2 van Kik Krom die geblesseerd en eventjes naar de kant moet. Dan gaat dat spel verder en hoop ik dat hij die corner nog even mee kan nemen. Want dat is natuurlijk toch wel best wel een leuke situatie voor Westlandia. Nee, dat gaat allemaal te lang duren. Maar de stand is hier in ieder geval nog na 5 minuten spelen 0-0.
0: Dan 3 tussenstanden. ODB tegen Naaldwijk. Daar staat het 1-1. Vierde klasse C Laakwartier tegen Quintus. 0-1 en MSV 71 tegen Transvalia. Gaat niet goed met hem.

0: Maassluis, daar staat het 0 tegen 3. Een andere ploeg uit Maassluis, VDL, daar is de tweede helft weer begonnen. Die spelen tegen Maasdijk en VDL toch wel verrassend op een 2-0 voorsprong. Johan Voskamp.
1: Ja, inderdaad, maar het is volkomen verdiend, Gerard. En in de 22e minuut was het de penalty van Matthijs Jansen. En in de 34e minuut was het Denzel Mounier die de 2-0 binnen schoot. En ja, er zijn wel een paar kansjes geweest voor Maasdijk. Vooral als vrije trappen. Maar dat viel daar ook op. Als iemand een goede trap heeft, is het Nicky Krauwer. Maar die vrije trappen die nu schoot, nou, het lijkt wel of die pap in zijn benen had. Want dat sloeg helemaal nergens op. Maar goed, we moeten verder. En Maasdijk moet nu tegen die 2-0 achterstand moeten ze druk gaan zetten op die verdediging van VDL. Die heeft 2 gespeeld, 0 punten heeft. Dus ja, die willen natuurlijk ook hier die eerste 3 punten naar binnen trekken. En zo is de situatie na 50 minuten spelen. Terwijl een uitstekende scheidsrechter trouwens. Want ik heb nog niet op een fout durven kunnen betrappen. Wessel Bergkamp. Die geeft nu een achterbal voor de keeper van VDL. En die kan een aanval opgebouwd. Ja, Maasdijk moet komen. 2-0.

0: terug naar de hoge bomen. Westlandia, Xerxes, DZB, Leo Alleblas.
1: Wat een doelpunt, een omhaal van Wieland Kuhn in de 6e, 7e minuut. Is het 1-0 geworden voor Westlandia.

0: gaan terug naar Westlandia. Spelen tegen de Rotterdammers. Serk 6, DZB en Leo Alleblas. Ja, verrassend misschien? 1-0?
1: Nou ja, ik zei het al gelijk al, Gerard. Westlandia ging fel van start. En dat bleek ook wel, want ze hadden inmiddels al 4-5 corners genomen. En bij de vierde corner, die werd ik door, als ik het goed gezien heb, doorgekopt door Robin van der Meer. En die bal komt bij Dinant Kuhn terecht, die hangt in de lucht. En die fabriceerde zo'n mooie omhaal dat die bal in het doel verdween. En zodoende Westlandia met 1-0 voor staat. Ja, en overigens ook een terechte uitstap tot nu toe. Want ja, Westlandia is gewoon veel beter als Xerxes. Die draken een beetje verslagen bij. Want dat hadden ze natuurlijk niet verwacht dat de doelpunt zo snel zou vallen. Maar in ieder geval, Westlandia lekker flink en fel in de aanval. En als dat zo doorgaat, ja, dan vallen er misschien nog wel meer doelpuntjes.

0: hopelijk voor Westlandia. Maar in ieder geval, we hebben inmiddels 10 minuten op de klok staan met die leuke voorstelling van 1-0 voor Westlandia.
1: Nieuwe tussenstand in de derde klasse C. ODB tegen Naaldwijk, daar staat het inmiddels 2-1. En dan terug naar Jonenboys tegen FC Schravenzande. Ja, FC Schravenzande verrassend misschien op een 0-1 voorsprong, Ruud de Jong.
2: Nou, Schravenzande is daarna ook wel beter gaan voetballen. In ieder geval, het resulteerde in nog een

0: controle gaat ook nu steeds meer wat fout aan de kant van Jordan Boys. En dat dwing je natuurlijk als tegenstander dan ook wel af. Die 0-1 was natuurlijk een foutje in de verdediging van Jordan Boys. Maar goed, de maalt hier in ieder geval, de maal wij in ieder geval niet om. Nu moet Gino Kreuzburg verdedigen op Fusai, maar die bal op Wils is te hard. En dan is het Paul van Helm, geeft de bal mee aan Pascal Borg. Dus lekkere voorsprong voor Schaalzonde. We zitten vlak voor rust ook 42 minuten op het scorebord, 0-1.
1: Dan naar de tweede helft van MVV 27 tegen Verburg. Peer Verwij.
2: 50ste minuut van in deze tweede helft. En in de rust heeft trainer Hakan Koepoer van MVV ingegrepen. Hij heeft 3 wissels doorgevoerd. Hij heeft Timo van Eijk, Sam Klaas en Michael Bergvoets erin gezet. En El Meijsen, Van Gastel en Van Vught mochten in de kleedkamer achterblijven. Duidelijk niet tevreden de trainer over het speelbeeld van de eerste helft. Hij vond het denk ik te slap, misschien een beetje lantefante. En dat probeert hij nu met deze omzetting zijn ploeg wat meer spirit te geven. Om meer de bezoekers onder druk te krijgen. Dat is wel weinig gebeurd in deze tweede helft. Ballen gaan wel heen en weer van keeper naar keeper, lange trappen. Maar er zijn nog geen uitgespeelde kansen. Dus Verburg staat nog steeds aan de goede kant van de score op dit moment met 0-1.
1: Dan naar VDL tegen Maasdijk, Johan Voskamp.
3: Ja, nog steeds na 55 2-0 voor VDL. En het is voorkomen verdiend, want VDL is veel feller dan vroeger. En Maasdijk moet natuurlijk nu komen. Een druk zetten op die verdediging van VDL. Wat nog niet de kans heeft geleid. Ja, de voetbal kan toch raar wezen. Dus die verleden week Lira weggespeeld. En hier tegen VDL, die nog 2 gespeeld heeft, 0 punten. En die gewoon de betere partij is. En een betere instelling heeft. Ja, wat is voetbal dan een raar spelletje? Ik zat hier naast Andries Zonneveld. Jij hebt vroeger... Mag ik het vragen? Was het vroeger beter? Ik denk het niet. Toen was het ook wel maar dat is gewoon zo. En ik denk dat ik een off-day heb. Maar in ieder geval 56 minuten gespeeld. Ze hebben nog kans om terug te komen. Maar moet het wel snel gebeuren. 2-0.
1: En dan een flits van de wedstrijd VVSB in de derde divisie tegen Excelsior Maassluis. Leo Kattenstaart, welkom bij de WOS. Hoe is de openingsfase? Ik geloof dat het niet denderend gaat.
4: Nee, dat is zacht uitgedrukt. Er is een kwartier onderweg en VVSB kreeg in de vierde minuut een strafschop te nemen. Nadat eigenlijk de eerste 4 minuten ook al dramatisch waren als het gaat om het spel van Excelsior Maassluis. Het was erg onrustig. Balverlies, ballen door het centrum uitspelen, waardoor er gevaar ontstond. Zo ontstond er ook een corner. Max van Herk moest al een keer handelend optreden bij een inzet van Owubolulu of zoiets, uit mijn hoofd gezegd. En ja, toen was er een handsbal, misschien wat makkelijk gegeven, een arm langs het lijf, daar kwam de bal tegen. En het was Timo Wolters die dit klusje klaarde en eigenlijk onberispelijk inschoot en de stand op 1-0 bracht voor VBSB. Daarna is Maassluis misschien niet beter in de wedstrijd gekomen, maar weet het wel VVSB van zich af te houden. Maar echt erg goed is het nog niet. En dat is eigenlijk een kopie van alle wedstrijden van Maassluis eigenlijk. Soms is het aardig, maar het is vaak ook heel plichtmatig. En er zit er niet echt patroon in. Maar goed, ze hebben nog ruim een half uur plus een helft om de schade te herstellen.
1: Dan gaan wij terug naar Rudy Jong. Jordan Boys tegen FC Schravenzande.
0: Ja, vlak voordat de wedstrijd het einde is, misschien dat er nog 1-2 minuutjes bij komen. Blessuretijd. En dan naar de rust. Het is Jordan Boys wat vlak voor rust nog in balbezit is. Maar Schravenzande het nog altijd wel weet dicht te houden. In ieder geval geen grote kansen voor dat de Paul van der Helm redding heeft hoeven te verrichten. Maar in ieder geval, wat ik al zei, na die 0-1 dus in de 34e minuut door Dennis van der Heijden. Die kon de bal uiteindelijk in een leeg goal tikken. Dat was een fout achter bij Jordan Boys vooraf ging. Is het Schravenzande wat in ieder geval goed doet. We hadden ook 0-2 kunnen zijn met die bal van Virgil Tinashu. Maar ook Jordan Boys wat dus ook meer foutjes maakt. In ieder geval wat gehaaster gaat spelen. En nu is het wel weer opletten. Gaat makkelijk tegenstander voorbij. Moet Ardy Luijendijk de bal weg zien te werken, maar zal het natuurlijk altijd gaan over de grond. En dan doen ze dat ook met Roy van Beek. Die weet dan vervolgens Stijn de Bruin te vinden. Net over de helft. Een Schravenzander zal het wel willen uitspelen zo tot de rust. Bal in ieder geval bij Timo Ploemen. En terug naar Paul van der Helm. En dat is de keeper van Schravenzander. Jordan Boys Schravenzander 0-1.
1: En dan gaan wij terug naar Leo Alleblas. Westlandia tegen Xerxes DZB. Want je hebt een doelpunt, Leo.
5: Ja, en de tweede voor Westlandia, Gerard. Want dat wordt Vermien, ik denk al een leuk middagje. Er was een aanval en even daarvoor, er was een heel opmerkelijk incident met de scheidsrechter. Want Stijn Jansen, die werd eigenlijk door de verdediging gebroken van Xerxes. En die werd aan zijn shirtje getrokken. Zou

0: moet je zeggen. Die ging alleen op de keeper af, rode kaart. Maar de scheidsrechter van dienst Willem Kuintjes uit Wijk en Aburg, die vond dat niet een rode kaart waard. Was een gele kaart. Opmerkelijk moment. Maar in ieder geval daarna een corner weer voor Westlandia. Ja, en die komt met een hoop paasjes en 1-2'tjes bij Jeroen Spruit terecht. En die knalt die bal keihard in het doel. Zodat Westlandia na 16 minuten spelen op 2-0 staat.
1: En dan heb ik twee tussenstanden nog weer. RCL tegen Velo, wedstrijd in de eerste klasse B. Daar staat het 0-1. En dan bij DOB Naaldwijk is het inmiddels 2-2 geworden.

0: terug naar Leeuwallenblast, Westlandia, Terk 6 en DSB.
1: Ja, de wedstrijd wordt steeds leuker, want het is zojuist 6-6 die gescoord heeft. In de 18 minuten is het 2-1 geworden.

0: Het wordt nog een doelpuntrijke wedstrijd zo. Westlandia tegen Xerxes, DZB, Leo Alleblas.
1: Ja, het wordt zeker een hele doelpuntrijke middag, Gerard. Want Xerxes die heeft wat teruggedaan. En het was eigenlijk een beetje een fout ook van de keeper van Brian Jansen. Die liet hem eigenlijk een beetje door zijn handjes glippen. Maar in ieder geval, ja, Xerxes die... Die maakte dus eventjes gelijk in die 16e minuut. Ja, en Leo begint vliegelijk toch een leuke wedstrijd te zien. Want mijn zaterdag kwam trouwens toch al niet kapot. Want vanochtend is mijn kleindochter kampioen geworden met de meisjes onder 11 voetbal. Tegen Naaldwijk meisjes onder 11. Dus ook al een eervolle vermelding. Maar in ieder geval, leuke wedstrijd op te zien. 20 minuten op de klok. 2-1 voor Westlandia.
0: Dan naar Peer Verwij, MVV 27 tegen Verburg. Met dat ene werelddoelpunt nog steeds, Peer.
2: Jazeker, 59 minuten gespeeld. En dan nog steeds die 0-1 tussenstand. Vanwege die hele mooie omhaal van Vins van
0: Peer,
2: de Knaap.
0: Peer, ik zag trouwens een hele mooie foto. De bal is misschien niet te zien, maar van die omhaal heb je...

0: je hem ook gezien?
1: Jazeker, ik had die gekregen van de huisfotograaf.
0: Juist.
1: Gerard Verboon van hier, of Jordaan moet ik zeggen, van MVV.
0: Klopt. En
1: ik vroeg of ik die mocht hebben. En daar zie je een mooi zweven in de lucht. De bal is inderdaad niet zichtbaar, maar het geeft een beetje een beeld van waar het op het veld was. En hoe sierlijk die in de lucht ging.
0: Zeker.
1: Terwijl we nu gaan kijken naar een hoekschop van MVV. Hiervoor zijn er al twee kansen weer geweest voor Verburg in de counter. En ze zijn al twee keer in de 16 geweest, maar twee keer konden ze het niet afronden. Dit is de eerste mogelijkheid in de tweede helft voor MVV. Dit is misschien de kans om deze wedstrijd toch weer een beetje meer cachet te gaan geven. Want op dit moment MVV laat zien dat het verdient allemaal niet per se de schone prijs. Dennis Louter aan de linkerkant met zijn rechterbeen indraaiend. Gaat richting de tweede paal. En daar is Jacob Buinek en die schampt hem met zijn kuif, maar niet met zijn voorhoofd. En daarom gaat die bal niet richting de goal. Blijft deze tussenstand van 0 tegen 1 op het bord staan.
0: Gaan wij van Maasland naar Maassluis. Johan Voskamp, VDL Maasdijk.
2: 65 minuten gespeeld. Het is alleen maar druk van de Maasdijk. Ja, ze moeten wel natuurlijk bij die 2-0 achterstand net een afstandsschot. Die uitstekend werd gekiept door die keeper Marco Schijt. Die in de eerste helft ook al een paar keer de reddende engel was geweest. Ja, Maasdijk moet natuurlijk komen om die aansluiting te maken. Maar nogmaals, ze moeten wel snel wezen. Want we zitten in die 65e minuut. En terwijl VDL naar achteren een handbalformatie neerzet in die verdediging. Gaat Maasdijk proberen om dan die aansluiting te treffen te forceren in die 65e minuut. Maar vooralsnog heel weinig kansen. Dus 2-0 VDL.
0: En dan de wedstrijd in de derde divisie VVSB tegen Excelsior Maasluis. Leo Kattenstaart, je hebt nieuws.
3: Ja, er is gescoord en zowaar door Maasluis. En dat was eigenlijk aan het spel te zien niet te verwachten. De eerste pakweg 15 minuten. Want het was erg steriel allemaal. Maar op een gegeven moment kreeg Dirk Slagveer de bal aan de rechterzijde. En die wist aan de andere kant Mohamed Tahiri te vinden. En die kapte uitstekend naar binnen. En met zijn goede rechterbeen van een metertje of 16 krulde hij de bal in de verste hoek. En liet zo tussen de doelman van VVSB verslagen achter. En zo staat de stand opeens 1-1. Het spel gaat nu wat meer op en neer. Meer corners in het voordeel van de tegenstander. Die in de duelkracht probeert te komen. En zo het spel van Maasluis tracht te ontregelen. En daar slagen ze tot nu toe vrij aardig in. Maar het heeft niet kunnen voorkomen dat Tahiri dus zojuist in de 19e minuut de stand op gelijke hoogte bracht. 1-1 dus.
0: En dan is Leo Kattenstaart namens de WOS de laatste verslaggever die voor het nieuws van 4 uur verslag heeft gedaan. We gaan eruit met muziek. Tot zometeen. Na het nieuws van 4 uur.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag doe je er tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn 5 minuten langer over. En op de A20 richting Gouda tussen Schiedam Noord en Rotterdam Overschie 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Welkom bij het derde uur WOS Sport. We gaan een kort rondje langs de velden doen. Beginnen we bij Leo Alblas. Westlandia tegen Xerxes, DZB.
1: Ik zeg wat meer, het schulp begint te kruipen en die 2-1 stand op het bord heb gekregen. Terwijl er nu een doelpunt wordt gemaakt door Westlandia. Live in de uitzending. In ieder geval 3-1 voor Westlandia.
0: Peer Verwij, MVV 27 tegen Verburg.
2: Ja, daar is de vierde wissel van de MVV zojuist in het veld gekomen. Dat is Luc Verburg. En ook Verburg heeft Essen naar Justin de Kok voor Max Uitvlucht. Tussenstand nog steeds 0-1.
0: Dan door naar Johan Voskamp, VDL tegen Maasdijk.
3: 73 minuten gespeeld en nog steeds dat Maasdijk druk, maar zonder gevaarlijk te worden de laatste 10 minuten. En is het gewissel. En ik spaar u de wissels van deze wedstrijd. Maar VDL komt er niet meer uit en Maasdijk geeft die druk. Maar ja, nogmaals, zonder kansen te creëren. En dan is het, de ruimtes achterin worden klein. En dan is het de creativiteit die je met de rode bril bijvoorbeeld, die

0: dan niet meedoet of Roy Bruin. Hè. Die mis je daar natuurlijk wel. Maar goed, nogmaals, ik heb al meer gezegd. Je moet het met de spelers doen die je hebt. En VDL heeft de eerste helft gewoon de druk erop gegooid. En was het de betere ploeg in de persoonlijke duels. En Mazijk is daardoor achter de bal gaan lopen. En nu moeten ze. En een VDL die denkt, joh, we gaan achter lopen. En dan nogmaals worden de ruimte te klein. En dan kun je via zijn counter, ondanks Kees Ketting dan, die nog in het elftal zit, wel een respect voor zijn gozer van 41 jaar, die dan voorin loopt te voetballen nog. En gaan ze dan de eerste drie punten hier halen in Maassluis in die fietspoel. Komt de bal recht voor de goal. Is het Nicky Krauwe? Nicky Krauwe, komt die, die hebben een goede trap. Maar uit die vrije trappen was het niks wat hij deed. Maar dan komt die bal hoog voor de goal. En wordt die bal weggekopt door een van de VDL-verdedigers. En kan VDL eruit komen. Maar ja, dat is balverlies. En de druk was steeds groter op die goal van de keeper van Marco Schaik van VDL. Komt die bal nu weer hoog voor die goal. Maar het is weer die keeper in zijn veilige handen. Maar Stijk doet wat, maar ja, geen kans eigenlijk. Laten we daar zijn. 2-0 voor de VDL.
1: Live Sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. VOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. VOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de VOS.
2: 4 doelpunten al, Leo. En leuk verdeeld als je kijkt naar de Westlandse ploegen.
3: Ja, 3-1 geworden voor Westlandia. En een hele komische situatie in de achterhoede van DZB. Want men stond naar die bal te kijken. En de verdedigers dachten, de keeper die raapt hem op. En de keeper dacht, die verdedigers schop hem weg. Maar toen was daar Kai Chang. Die denkt, weet je wat, ik schiet hem er even in. Nou, dat was dat gebeurde in de 30e minuut zojuist. Maar dat Westlandia, en ook rust terecht hoor, Gerard, dat hij op voorsprong is gekomen. En terwijl Xerxes wat in de aanval was gegaan, maar dat rare moment van dat doelpunt in de 30e minuut van Westlandia, zitten we inmiddels in de 33e minuut, stand hier 3-1 voor Westlandia.
2: En Peer Verwij, ja, kan MVV 27, is natuurlijk altijd koffiedik kijken, wat terug gaan doen tegen Verburg?
4: Ja, dat zouden ze hier heel graag willen, alle mensen langs de lijn en die in grote getalen zijn gekomen voor deze wedstrijd in het heerlijke zonnetje in deze tweede klasse. Maar ze hebben nog weinig uitgespeelde kansen. Of eigenlijk, ik kan me niet eens herinneren of ze MVP een echte grote kans heeft gehad. Er wordt rondgespeeld, maar ik vind dat de jonge ploeg van Kevin van Dijk van Verburg het goed dicht houdt op dit moment. Ja, ik heb wel begrepen dat vorige week het in de laatste 10 minuten zeg maar toch wel de energie er wel uit was bij de jonge ploeg. Dus dat gaan we zien of deze week of ze dat beter gaan doen. Dat moet misschien de burger in de MVP een beetje moeten gaan geven. Verder is er die scheidsrechter die kwisten gaan het gele kaart aan het uitdelen. Dus de contributie bij de KNVB heeft hij wel terugverdiend. Terwijl MVP nu in de aanval is en die bal komt net bij Wijnand van der Schee. Een van de jongens die het de gele kaart heeft gekregen van MVP. Bal is steeds rondom de 16 meter, wordt opgepikt door Dennis Louter. Die draait hem aan zijn rechterbeen, speelt hem in op zijn 16 meter. Een balcontact, zijn plaats draait om en schiet hem tegen Vins van der een andere verdediger van Verburg aan. Die probeert nu weer in de counter te gaan om eruit te gaan. Verder gele kaarten dus bij Verburg 3 keer en 2 keer nou voor MVP. Dat is de score nu, maar de score op het bord is een 0-1.
2: Bij Hoek van Holland wordt vanmiddag bij de rugbyclub Hoek van Holland een wedstrijd gespeeld tegen de Dukes. En op Sportpark de Rondgang in Hoek van Holland zit voor ons Leo de Jong. Leo, goedemiddag.
5: Goedemiddag Gerard en alle luisteraars uiteraard. Ja, wij zitten klaar voor deze wedstrijd. Die is ondertussen al begonnen. En de Hoekers zijn ook heel goed begonnen, moet ik ook zeggen. Hoekers hebben de eerste try binnengekregen. En ook de converse werd gemaakt door Kevin Lenzen. En dat is heel opmerkelijk, want de Hoekers hebben altijd moeite met de Dukes. De laatste 6 wedstrijden, uit of thuis, en dat maakt het allemaal niet uit. Allemaal verloren van de Dukes. Voorlopig staan ze natuurlijk nu even voor. Maar het gaat natuurlijk om het eind van de wedstrijd. De Dukes, dit is of de Hoekers dit seizoen wel goed begonnen, hebben 3 uitwedstrijden gewonnen. Alleen de enige thuiswedstrijd, die hebben ze verloren. Dat is dan wel jammer. En 129 doelpunten voor, dat zijn er nu dus 7 meer. Want ze hebben die eerste try en conversie gemaakt. Dus na 7 minuten spelen hebben we hier op de stand op het bord 7-0.
2: Gaan wij naar de tweede helft van Jodan Boys tegen FC Schravenzande. Ja, stel dat FC Schravenzande die 3 punten pakt. Kijk eens alleen nog maar naar beneden, Ruud de Jong.
6: Ja, je hebt ook nog een aantal andere ploegen die ook 10 punten hadden, net als Schravenzande. Volgens mij doet Valken het vrij aardig en die hadden ook 10 punten. Maar goed,
2: dan ben je wel in ieder geval.
6: ben je in ieder geval Jordan Boys ben je voorbij. Maar ja, geen wissels weer overigens bij Schouwsand in de rust. Nu moet Timo Ploemen verdedigen, houdt de tegenstander net niet lang genoeg vast. En moet hij wel verdedigen in ieder geval, gaat richting...

0: groter moet Bram Sommering ook hulp bieden. Maar ze houden in ieder geval de tegenstander nog aardig tegen met z'n tweeën. Gaat dan naar rechts toe en kijkt naar Moussaï of hij naar binnen toe gaat. Of dat hij de bal voor gaat geven. Korte hoek en die is voor Paul van der Helm. We zijn dus hier begonnen bij Jodan Boys SC Schravenzand in de tweede helft. Stand 0-1.
1: Dan gaan we naar korfbal in de ereklasse. Ondo tegen Valto. Bram Hanemeijer, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, Valto moet aan de bak, hè, vanmiddag.
2: Ja, ja, dit is wel weer het hele leuke. Dit is echt een derby. Ja. En dan ook een beetje om het kampioenschap van het Westland.
1: Ja, dat is logisch. Ja, de wedstrijd is al begonnen, hè? Is er al gescoord ook?
2: Ja, er is al 2-3 is het voor Valto. En ja, veel strijd. We begonnen al met een vuurwerkincident. Dus even allemaal langs de andere kant. Dus dat hoort er ook hierbij. En heel veel publiek en mooi weer. Hè. Echt een pleziertje voor het korfbal.
1: Ja, wat verwacht jij vanmiddag van deze wedstrijd?
2: Ja, veel strijd. Allebei de coaches verwachten ook veel strijd. En een verregel gelijk opgaan korfbal.
1: Oké, okay, nou we dus komen... Ga door.
2: Dus het gaat vanmiddag wel erg om. De opstellingen zijn ook een beetje opgesteld op de tegenstanders. En ja, dit is wel leuk. Dus... Ik zit er niet alvast.
1: Je verwacht een wedstrijd waar de vonken vanaf springen.
2: Ja, en als het zo doorgaat, ziet dat er nu al naar uit.
1: Heel mooi. Dan gaan wij door nu met de 4 tussenstanden nog in het voetbal. De wedstrijden waar we niet bij zitten. RCL tegen Velo, daar staat het inmiddels 0-2. Honselesdijk tegen BWCB 0-1. Dan gaan we naar de tweede klasse D. HVC 10 tegen de Zwervers, daar staat het 5-3. Dat lijkt ook een beetje op korfbal. En dan Schip. Luiden tot slot in de derde klasse C tegen BMT. Daar staat het inmiddels 1-4.

0: Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis. Gaan wij terug naar het voetbal. Westlandia tegen Xerxes DZB. Leo Alleblas.
1: Ja, dus de wedstrijd die met dat vuur in het begin en die 3-1 voorsprong van Westlandia. Nu ook weer een gouden kans voor Westlandia. Nummer 7 van Westlandia. Die dan kun je natuurlijk eigenlijk de 4-1 op zijn slof, maar die miste hopeloos. Ja, en ik blijf het zeggen, Westlandia heeft een veel betere ploeg. En blijft de aanval zoeken, lekker fel. En er gaan heerlijke duels in. Je zit hier te kijken, Gerard, naar een heerlijke pot voetbal. En we lopen al een beetje richting de rust. We zitten inmiddels in de 40e minuut met die riante voorsprong van Westlandia van 3-1.
0: En dan bij MVV 27 koestert Verburg een kleine voorsprong, een 0-1. Pierre Verwij.
2: Ja, dat, en als ze deze houden, en terwijl een hele dieptebal de bal wordt gegeven op Justin de Kok. En daar komt keeper Jariboon goed uit zijn goal. En deze twee mannen die ik net noemde, Jariboon, de keeper van de MVV, die redden net zijn ploeg op een bal van dezelfde Justin de Kok van Verburg. Die had daar zijn ploeg op 2-0 moeten zetten. Vrije kopkans was dat helemaal. Dat was de grootste kans van deze wedstrijd om te maken. Aan de andere kant heeft de MVV één keer een schot van Wijnand van de Schee. Die ging dat was een half meter over. Dus dat is een oeh, maar niet echt een ah, jammer. Want dat had veel meer in kunnen zitten als dat slot wat meer gedrukt had. Maar al stelt niet.

0: in dit geval. Terwijl er nu de MPV weer in de aanval is. Klaassen, de man die al 2 keer heeft gescoord voor zijn nieuwe ploeg in dit seizoen, kan de bal niet onder controle krijgen. En daardoor kwam Verburg weer overnemen. En de bal aan de linkerkant een beetje slordig. Bal voor de schuit. En het is nu een soort pingpong flipperwedstrijd geworden. Dus dat kan misschien nog alle kanten opgaan. Maar Verburg staat nog op matchpoint in dit geval met die 0-1 voorsprong.
1: VDL maakt de ruimtes klein tegen Maasdijk. Begrijpelijk. Johan Voskamp.
2: Ja, nog steeds. En Maasdijk komt er echt niet doorheen. Want je hebt wel eens van die dagen van joh, waar zit ik naar te kijken? En ik denk als ze 3 dagen verder voetballen, dan is het nog een doelpunt maken. Want misschien is dat een beetje pessimistisch. Maar zo is de situatie. VDL die doet gewoon wat ze moeten doen. De ruimtes klein houden als een soort handbalformatie achterin. En proberen via de counter Kees Ketting te bereiken. En dan is het nu weer Nick van Vliet. Nick van Vliet die de bal via een tegenstander, krijgen we nog een hoekschop. Die neem ik dan even mee als het mag. En aan de rechterzijde, uitstekende scheidsrechter trouwens, Wessel Bergkamp. Jonge scheidsrechter die uitstekend fluit, mag ook wel eens gezegd worden, Nicky Krauwer. Maar ja, die schijnt een goede trap te hebben. Maar die 3 vrije trappen die hij heeft genomen, dat was echt niet om aan te gluren. Maar goed, Nick van Vliet, ja, die komt nu weer. En niet gericht, hij is rug geduwd. Maar dat hoort, het mag bij voetbal. En dan kan je niet gericht koppen. Terwijl de keeper nu een verre bal geeft naar voren, is het Robin van der Ende. Die de bal dan in de voeten komt van Suize. Suize die gaat de bal meegeven. Dan komt een kans uit, denk ik. En dan is het. Ja! Ja, dat is. Ja, geen buitenspel, of niet? Ja, dat was wel een doelpunt, hoor, Andries. Ja, daarom. Hè. Nee, ja, maar even, ik zag het net bewegen, maar het lijkt dat hij in zijn net kwam. Maar in ieder geval, het is 2-0 gebleven hier ook.
1: Dan gaan we toch terug en doelpunten halen bij Jodan Boys tegen FC Schravenzander, Ruud de Jong.
3: Nou, 2 doelpunten halen, Gerard, want het staat inmiddels 0-3. Het was gelijk na rust, het was het terugleggen en daar was Stijn de Bruin bij betrokken. Bal werd wel aangeraakt door een verdediger, dus hij zal waarschijnlijk op eigen doelpunt van een speler van de Jodan Boys worden gezet. De minuut daarna, nou, misschien laat het 1 minuut 20 zijn, was het dan wel Stijn de Bruin die de bal terugkreeg en de bal hoog in het doel wist te schieten. En dat betekent dus 0-3 en dat eigenlijk gelijk na rust, want we zitten pas in minuut 54. Nu is het natuurlijk wel Jodan Boys wat probeert aan te zetten. Maar wel een mooie voor Schravenzander. Duk al in de 34e minuut 0-1. Na een fout van achterin van Jodan Boys met die goal van Dennis van Weijden. En gelijk dus naar rust die eigen doelpunt van Jodan Boys. En ook de 0-3 door Stijn en Bruin. Dat in de toppen tegen de nummer 1 Jodan Boys. Die zullen dat dan na vandaag niet meer staan. Maar Schravenzander leidt hij wel met 0-3.
1: Dan gaan wij terug naar VVSB tegen Excelsior Maassluis. Want VVSB heeft gescoord, maar Leo Kattenstaart niet
4: in het verkeerde doel.
1: Ja, het verkeerde doel, ja.
4: Ja, we zetten nu trouwens een aanval over rechts. Een voorzet van Jeremy Udenhout. En ja, die was onvoldoende. Dus dat kan uitverdedigd worden. We zitten in de 45e minuut inmiddels. In de 38e minuut was een diepe bal die richting Dirk Slagveer ging. En die verdedigende van hem, Dario van Breukelen, probeerde de bal te onderscheppen. En deed dat zodanig. En had niet gezien dat zijn keeper uit doel was gekomen. En de bal huppelde eigenlijk tergend langzaam in de verste hoek. En zo staat Maassluis dus met 1-2 voor, zonder echt goed te spelen. De tegenstander is ook niet van een heel hoog gehalte. Het is meer lange ballen, gauw thuis en het fysieke duel opzoeken. Maar ja, daar wordt niet naar gevraagd. De stand is in ieder geval 1-2. En we zien nu een aanval en een overtreding op Slagveer, maar die wordt niet bestraft. En Bram Wennekes kreeg vlak voor de 1-2 trouwens ook nog een gele kaart voor onbesluitspel. Maar dat kennen we wel een beetje van Bram Wennekes. 1-2 hier.

0: Honslensdijk, BVCB kent de stand van 1 tegen 1. En het is rust in Noordwijkerhout bij VVSB tegen Excelsior Sluis. Daar staat het 1 tegen 2. Peer Verwij dan? Nee, we gaan eerst naar Johan Voskamp, VDL tegen Maasdijk. Johan.
1: Ja, we zitten in de blessuretijd. En het is een wanhoop bij de Maasdijk. Zelfs een counter net hier, waar Rens de grote invaller een enorme kans kreeg. Wel was twee maar correcte brengen. En is het weer nu VDL wat eruit komt. Ja, ze geven toch rente weg achterin Maasdijk. En is het Lars Veeman die de bal oppakt. En kan Maasdijk nog een van de eretreffen misschien scoren. Want we zitten in de 91ste minuut. En dan kan het nooit lang meer duren. En dan stapt Maasdijk na die 0-3 overwinning bij Lira weer met beide voeten op de grond, denk ik. En nu een voorzet van Van de Maasdijk, en dan moet ik even kijken wie dat is. Dat is Jurjen Dekker en komt die bal. Ja, die keeper is trouwens ook wel goed hoor. Die dijkt weer naar die goede hoek, Marco Schaik. En blijft het hier in de blessuretijd 2-0 voor VDL.
0: Twee tussenstanden dan, vierde klasse C. Laakkwartier tegen Quintus, daar staat het inmiddels 1 tegen 1. En Transvalia stond bij MSV 71 met 0 tegen 3 voor. Daar staat het inmiddels, korfbal, 4 tegen 4. Dan naar Peer Verwij, MVV 27 tegen Verburg.
2: Ja, en daar kijk ik naar de derde aftrap van de PMVV. Dus dat betekent dat Verburg op een 2-0 voorsprong is gekomen. En dat verdienen ze zeker. Ik dacht al, hoe gaat dit lopen? Want ze hadden al hele grote kansen. Justin is er straks al eentje. Maar nu kreeg hij op een assist. Want sinds Van de Knaap wist hij heel goed in de keeper in de korte hoek te verschalken. En daarmee zet hij zijn ploeg op een, ik denk wel, veilige 2-0. Maar ja, dat zei ik vorige week ook bij een wedstrijd. Dat het een veilige 2-0 was in de 87e minuut. En toen werd het nog 2-2. Dus ja, dat is natuurlijk het mooie van voetbal. Maar ik zie MVV maakt op dit moment helemaal geen aanspraak op een doelpunt ook. En de oranje hemden uit Poeldijk spelen fris. De counteren en zijn snel. Dus dat we nu weer gaan kijken of die nog een keertje kan richting de goal kan. Nee, hier gaat Justin de Kok, die heeft die de bal niet aan zijn voeten. Maar ze hebben wel zijn ploeg op een mooie 2-0 voorsprong gespeeld. Terwijl die in de 88e minuut zitten.
0: En dan terug naar VDL tegen Maasdijk. Ja, Maasdijk terug op aarde. En VDL terug eigenlijk een stukje in de competitie, Johan.
1: Patrick, het is afgelopen hier.
0: Ah, nou, je bent in de uitzending, Johan.
1: Oh, sorry.
0: Nee, dat geeft niet, hoor.
1: Nee, ik dacht dat ik hier naast zich had. Maar even analyserend, Gerard, naar de wedstrijd VDL in de eerste helft. Gewoon de terechte 2-0 voorsprong nam. Dus een veel agressiever spel hadden. Er was in de 22e minuut een penalty van Matthijs Jansen die de 1-0 op het scorebord bracht. En het was Denzel Moerdier die in de 34e minuut uit een soort bananenbal over Lars Veeman heen schoot, 2-0. En toen kwam er maar zeker in de tweede helft wel aanvallend druk zetten op die verdediging. Maar het was met name de keeper.

0: Marco Schaik, die uitstekend werk verrichtte. En ik moet gewoon heel zeggen, heel wedstrijd gezien zijnde, dat VDL terecht in je wint van de Maasdijk. En Maasdijk staat weer met twee voeten op de grond. 2-0 voor VDL.
1: Dan terug naar Peer Verwij. Ja, je kan bijna zeggen, nog 1 minuut officiële speeltijd, denk ik. MVV 27 Verburg, wedstrijd bijna gespeeld. Je moet wel oppassen altijd, het blijft voetbal.
2: Ja, precies. En had het al bijna weer 1-2 kunnen worden. Want een schot van Dennis Louter spatte op de paal uiteen. En dat had zomaar zijn... Oh, was Sam Klaas. Ik hoor nu... Dank u wel. Dus ik zag hem niet in. En, maar ja, die bal ging er niet in. Dus daar hadden ze best nog steeds op 0-2. En dat is toch wel een zure appel, denk ik, voor de thuisploeg. Ik had er meer van verwacht. Ik denk dat ze zelf ook meer hadden van gewacht. Zeker gezien de tegenstander Verburg. Met een hoop jonge jongens en een hoop invallers speelt. Omdat ze heel veel blessures hebben. Dus ja, maar zo zie je mij weer. Dat is het mooie voetbal. Die wedstrijd kan heel anders lopen dan je misschien van op papier had gedacht. Dan heb je je toto zomaar fout. Terwijl nu op dit moment... Oh, dat is jammer. Verburg, waar ik zeg, wilde gaan counteren, maar die schiet de bal tegen de rug van zijn medespeler aan. Daar is MVV weer die bal inbrengen. Die bal is nu richting Dennis Louter op het punt van de 16. Die raakt de bal weer kwijt. Roland Buurman van Verburg bij de ruimen doet het ook niet. De bal is nog steeds in de 16 meter van Verburg. En nu wordt die bal wel geruimd. Nee, de gevaar is nu geweken voor de oranje hemden uit Poeldijk. MVV heeft nog in de blessuretijd, denk ik, een minuutje of twee om nog iets aan die stand te gaan doen. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken.
1: En dan terug naar Jodan Boys tegen Schravenzande. Een topper op papier. Is het nou ook echt een topwedstrijd? Ja, Schravenzande comfortabel voor. Dat is wel lekker.
3: Ja, topwedstrijd. Ja, Schravenzande is gewoon een hele goede vorm, Gerard. Vorige week tegen AZA werd geen kans weggegeven. En bij deze wedstrijd, nou, misschien de eerste helft, 1 of 2. Maar de tweede helft, Jodan Boys komt er eigenlijk gewoon niet doorheen. Het zit gewoon met Brog en met Arjen Nijwenijk zit het heel goed. Natuurlijk een voortreffelijke keeper die op het hoogste niveau heeft gespeeld. Factor voor Bram Sommer, die 12 meer. Dus, en ja, verder verdedigt het ook, begint het bij de aanval al het verdedigen. En ja, zo is het wel een topwedstrijd, kan ik me wel voorstellen, hoor. Want Jodan Boys is zeker geen misselijke ploeg. En stond natuurlijk ook nog niet voor niks voor deze wedstrijd. Stonden ze eerste met slechts 1 nederlaag. Die leden ze overigens vorige week tegen HBS. Dat was een slechte dag. Dus hoorde ik vooraf in de bestuurskamer met 3-0 verlies van HBS dus. Maar ja, nu staat het ook 3-0. En dan voor Schravenzande, Marcel van Ooyen wordt gepoord. Begreep dat vandaag zijn verjaardag is. En moet Timo Ploemen ook verdedigen. En zo is Schravenzande het gewoon prima voor elkaar. En is het een knappe, moeten ze hier nog wel eventjes verdedigen. De speler wordt op de rand 16 neergelegd. En dat is El Kanouchi, die door Pascal Brog wordt neergelegd. Die neem ik niet mee. 64 minuten oud, 0-3.
1: Dan gaan wij nog even in Maasland kijken bij Peer Verwij. MVV 27 Verburg, Peer.
2: Blessuretijd loopt nog steeds. Het is een doeltrap nu voor keeper Tim Jansen van Verburg. Dus die neemt daar zijn tijd voor. De scheidsrechter gaat denk ik wel zo zijn hand omhoog steken en aftellen. We kennen dat ritueel sinds dit seizoen. Ja, als Verburg deze wedstrijd over de streep trekt. En daar hebben ze van elke smaak één. Daar hebben ze 1 keer gewonnen, 1 keer gelijk en 1 keer verloren. En ja, thuisploeg MVV heeft er dan 2 verloren en 1. Dus dan gaat Verburg over MVV heen in de ranglijst op dit moment. De bal bezit nog steeds voor Verburg. Wordt in de hoek ingespeeld. Is weer Justin de Kok. Gaat daar de bal in linkerhoek. Bij de cornervlag loopt hij naartoe. Zijn rug er naartoe. En wachten tot hij een duwtje krijgt. Maar hij wordt eerlijk van de bal afgezet door Michael Bergvoet staan. De laatste man van MVV. En die kan de bal nu naar voren schieten. En dan wordt hij opgevangen door Dennis Louter. Die op het middenveld draait weg bij zijn tegenstander. Geeft nu een diepe paas richting de rechterkant. En daar wordt de bal onderschept door de Poeldijkers. En de scheidsrechter fluit nu ook af. Dus dat houdt in dat Verburg hier zijn eerste overwinning in deze tweede klas van dit seizoen haalt. Die mogen volgende week thuis Nieuwekerk ontvangen. MVV mag de bonden likken en mag uit naar Sion om te kijken of ze daar een beter resultaat kunnen halen dan deze wedstrijd. Ik sluit af hier op Sportpark Commandeur. MVV 27-0, Verburg 2. Overwinning voor de Poeldijkers.
1: Rugbyclub Hoek van Holland begon heel goed tegen de Dukes. Benieuwd hoe het nu gaat. Leo de Jong.
4: Ja, dat zeg je helemaal goed, Gerard. Het was Bo Donkersloot die de eerste try maakte. Daarna hadden ze het heel moeilijk. En hebben ze zeg maar al een minuut of 5 tegen de achterlijn, hun eigen achterlijn gespeeld. En dat konden ze op een gegeven moment niet meer houden. Toen maakten de Dukes gelijk. Ook de conversie werd gemaakt door hun. En de achterstand op 7-7. Daarna was het weer precies dezelfde situatie. Vanaf de aftrap ging de Dukes naar voren. En Bo Donkersloot was de maker van de try. En Kevin Lensen de conversie. Jezus, die bracht de stand op 14-7. Maar zojuist hadden ze een scrum op de eigen achterlijn, zo'n beetje 5 meter. En die bal die werd heel slecht ingebracht en die kwam er aan de verkeerde kant uit. En dan pakte de Doeks gelijk op en die strafte dat gelijk af. Brachten de stand op 14-14. En hier maken ze weer een try en dan gaan ze naar 19-14. Ja, het is de hangage van de Doekers. De Dukes, ze verliezen altijd eigenlijk van hun...

0: De statistieken staat ook, de winstvoorspellingen, 97% denkt dat de Doeks gaan winnen en 3% de Hoekers. Dus ja, dat zegt alweer genoeg. En nu hebben ze dus de Doeks de voorsprong genomen en mogen de conversie nog gaan nemen. Die ga ik niet meenemen, maar gaat er maar vanuit dat die er wel in gaat. En dan zal het de stand worden, want hij ligt namelijk op een mooie plaats, 14-21.
1: Heb ik twee tussenstanden in de eerste klasse B. RCL tegen Velo, daar staat het inmiddels 0-3. En bij Honselersdijk tegen BVCB staat het 1-2. En dan door ook weer naar het korfbal, Bram Hanemeijer. Ja, jij verwacht een wedstrijd waar de vonken vanaf spatten. Gaat het ook zo?
2: Ja, inderdaad. Dat gaat zeker zo. We begonnen al na een vuurwerkincident. Dat was ook leuk, maar de wedstrijd is ook goed. Alleen Valtas slaat u net een klein gaatje naar 5-9. En ook ondanks een strafworp. Valtas lijkt iets scherper in de afronding te zijn momenteel. Alhoewel Ondo verschrikkelijk goed partij heeft. Goed in de positie staat. En nog een verrassing bij Valto. Dat hun topschutter Tom Boskamp ernaast staat voorlopig nog om tactische redenen. Toch wat meer kracht en wat meer lengte in de ploeg.
1: Het is ook Valto wat de punten ook keihard nodig heeft, toch?
2: Ja, uiteraard. Ja, Valto moet gewoon winnen vandaag. Willen zij gewoon nog een kans hebben om in de Eredivisie te blijven. Ondo is na deze wedstrijd uitgespeeld, heeft 3 punten. Valto heeft er nog geen 1. Dus als Valto wint, komen ze op 2. En die moeten dan volgende week nog tegen het KCC. Ook een topper. Maar dat is thuis, dus dan hebben ze het nog in eigen hand. Nou, en ze moeten met meer rijk als 1 doelpunt verschil winnen. Nou, dat ziet er op zich. Die score loopt wel aardig. Want met 5-9. Met nog 7 minuten in de eerste helft ziet dat er wel goed uit qua aantal doelpunten.
1: We gaan het horen in ieder geval. Tot zover, Bram.
3: WOS Sport, weekendartiest.

0: We gaan weer naar het voetbal toe. Jonan Boys tegen Schravenzande. Ruud de Jong.
1: Waar het nog iets meer dan een kwartier te spelen is, 73 minuten zitten we. Straks nog twee wissels die in het veld komen. Plaats hebben we wel gemaakt op bij de eerste twee wissels. Virgil Chinashu, Dennis van Heijden. En Dennis van Heijden dus ook trefzeker vandaag weer. Voor in de plaats Sil van Ooyen en Figo de Voogd. Nu is Gino Kreuzburg terug op zijn keeper Paul van der Helm. Maar Schaafzonder ook gaf ook deze laatste paar minuten een schot van El Kandoussi. Die werd nog gestuit. Maar een andere voorzet vanaf rechts. El Kandoussi werd gekopt. Raakte de paal. Maar voor Jodan Boys ging die niet over de doellijn. Nu is Gino Kreuzburg die er weer uit is. Naar de linkerkant van het veld. Naar Stijn de Bruin. Krijgt de bal mee. Ik sta er twee man in de 16. Kunnen ze uitkiezen. En is het Sil van die met een punt nog de 4-0 tegen 4 binnenmaakt. Binnenschiet, binnentikt. Maar in ieder geval, hij zit wel. En dat betekent dus, het was al in veilige haven. Want Schaafzonder gaf al niks weg. Maar knap hoort hier tegen de tot nu toe koploper wat het was. Jodan Boys en dan gewoon na 74 minuten met 0-4 voorstaan.
0: Gaan wij terug naar het rugby. Racing Club, Rugby Club moet ik zeggen. Hoek van Holland tegen de Dukes. Altijd een lastige tegenstander, zei je, Leo. En het klopt vanmiddag ook weer, hè?
2: Ja, dat klopt. Ze begonnen wel goed, maar de tij is toch wel gekeerd. Want het is ondertussen 14-28 geworden. Al zijn de Hoekers nu wel vlak bij de achterlijn van de Dukes gekomen. En sterker nog, de scheidsrechter geeft een try aan. Dus ze brengen de stand hier op 19-28. En dan hebben ze nog de Converse gegaan. En die ligt recht voor het doel. Dus die moet te maken zijn door Kevin Lensen, die dat altijd doet. En die heeft wel meestal het juiste schot wel te paraat. En deze is eigenlijk wel makkelijk. Ja, ik zal niet zeggen dat ik hem zou gaan nemen. Want zo'n balletje is toch wel een heel stuk moeilijker dan een ronde bal, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb het ook nog nooit geprobeerd, maar laten we dat maar niet doen. En we gaan even kijken of hij hem erin schiet en dan de stand op 21-28 brengt. En dan zijn ze wel weer in de aansluitfase. En dan doen ze het er nog steeds eigenlijk heel goed tegen die angstkekenen. En daar gaat die bal en die gaat er inderdaad helemaal door de palen heen. Brengt de stand hier op 21-28 met 35 minuten gespeeld.
0: Dan gaan we weer een kijkje nemen bij Ondo tegen Valto. Misschien is het al rust of op slag van rust, maar wel benieuwd ook naar de stand, Bram.
3: Het is net rust geworden en heel verrassend. Valto pakt vlak voor rust toch een groot gat. Die slaat ineens een gat van 5-7 naar 5-13. En eigenlijk 6 minuten tijd. Eigenlijk trekken ze de wedstrijd helemaal naar hun hand. En Ondo die heeft toch heel veel moeite met de verdedigende druk en vooral de reboundende druk van Valto. Valto staat gewoon heel sterk te spelen, moet ik zeggen. En ze scoren over alle mensen. Dus dat is ook altijd lekker. En het is duidelijk. Ik ben ook heel benieuwd met welk plan Ondo de tweede helft weer terugkomt.
0: Dat begrijp ik. En het gebeurt nog wel eens in het korfbal, hè? Dat grote achterstanden weer weggegeven worden. Of dat de ploeg weer dicht bij elkaar komen. Dus gespeeld is het, ondanks die forse voorsprong van Valto, zeker niet, denk ik, Bram.
3: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, het is een hele leuke wedstrijd van Ondo als ik kijk hoe ze spelen. Is goed, maar net in die afronding, als je dan toch te veel fysieke druk krijgt en ook de rebounden de druk hebben. Ja, dan zie je dat het net allemaal net niet lukt.

En wat bij Valpo dan net wel lukt. En ja, dan zie je ineens toch een gat verschil. En ja, 8 puntjes is toch best wel veel in zo'n wedstrijd. Maar we gaan het zien. Ik ben altijd benieuwd. Ik vind Ondo best een hele leuke ploeg. En het is altijd al verrassend hoe ze zijn op tegengekomen de laatste jaren. Dus ik verwacht nog wel wat strijd weer van Ondo.

0: Ja, toch verrassend altijd weer. Zo sta je 4-0 voor, dan wordt het weer 4-1. Wordt wel lekker gescoord, Ruud, vanmiddag bij jou bij Jodenboys tegen Schravenzande.
1: Ja, en ik zat dan zojuist eventjes wat andere tussenstanden te kijken of eindstanden. Maar HVC, er zijn er zelfs 11 gevallen. 6-5 overwinning. Maar nee, het was 0 tegen 4. Daarna had het ook 0-5 kunnen worden. Het was een uiteindelijk prima uitgespeelde aanval. Ging via Luca Verleeuwen naar Figo de Voogd, naar Timo Ploemen. Gaf de bal voor, was het de kopbal van Sil van Ooyen. Maar was het keeper die in ieder geval de bal klemvast is te pakken. Daarna nog een afstandsschot met zijn linker. En was het Ezra Hogeboom die dus de 1 tegen 4 op scorebord brengt. Nog te spelen 10 minuutjes. En Jodenboys wat het nog wel aanzet. Maar het geloof zal ook wel ontbreken. In ieder geval een goede tussenstand voor Schravenzande. Nog eventjes 10 minuten volhouden. En dan staat het 1-4.
0: En ook een goede tussenstand bij Westlandia tegen Xerxes DZB. Leo Alleblas.
2: Ja, de wedstrijd inmiddels al een minuutje 5 weer in de tweede helft, Gerard. Met die ongewijzigde stand. Wel heeft Westlandia gewisseld. Kikkerom is eruit en Mark van der Zalm is erin gekomen. Terwijl Westlandia nu een corner mag gaan nemen. Die gaan er natuurlijk nog even meepikken. Want het wordt meestal wel gevaarlijk. De corners van Westlandia, ook nu weer. Die wordt eruit gehaald, wordt weer voor geslingerd op de penaltystip. Is dat een doelpunt? Nee, die bal had net voorlangs. Zodat hij hier zo na 50 minuten spelen die stand gehandhaafd blijft van 3-1 in het voordeel van Westlandia.
0: Rugby dan. Rugby Club Hoek van Holland tegen de Dukes. Ja, ze bijten zich wel vast, hè, in de Dukes, Leo de Jong.
3: Ja, maar ze kunnen de trein niet meer keren, Gerard. Het is weer een trein geworden van de Dukes. En de stand nu 21-35. En dan is, ja, dan raak je moreel natuurlijk ook een beetje achter. Het is trouwens rust, dus dat is even misschien een goed moment om alles weer op elkaar te

kaart zetten. Maar wel een aardig goed gespeeld van de Hoekers. Als je nagaat dat ze eigenlijk altijd met dikke cijfers verliezen. En de Hoekers staan op de vierde plaats. De Doeks op de nummer 2. En daar loopt ook een man in. Ik bedoel.

0: Oké, we gaan ABBA weer onderbreken. We gaan naar de slotfase toe van de wedstrijd. Jonah Boys, FC Schravenzander, Ruud Jong.
1: 5 minuten hier, Gouda. En dan zit Sylvain Eu nu naar Luca Verleeuwen. Perfecte aanval zojuist met wederom Virgo de Voogd. Legt hem terug. En dan was het Sylvain Eu. Kon hem binnentikken. Werd misschien wat gehinderd. Maar goed, hij miste de bal volledig. En dat is zonde. Anders was het nog een mooie score geweest. En in ieder geval een perfecte wedstrijd van FC Schravenzander. Waar in ieder geval Sylvain Eu dus vandaag zijn jarig is. Eentje binnen wist te tikken. Een laatste wissel heeft er ook toegepast. Pascal Brog naar de kant. Venderplaats, zegen van Antwerpen. Bal nu aan de rechterkant. Waar Schravenzander weer gewoon verdedigd. En ook al kijk ik schuin naar volgende week. Dan is het thuis tegen HVV. En ja, wordt dat ook een mooie wedstrijd. Want die stonden tot nu toe ook op een gedeeld tweede plaats. Die moeten overigens morgen volgens mij tegen HBS. Dus dat is ook een mooie derby daar in Den Haag. Maar hier belangrijk is natuurlijk Schravenzander met nog 4 minuten te spelen. Het staat voor en in een prima wedstrijd. Straks nog interviews met een speler en een trainer. Maar het leidt dus met 1-4.
0: En dan naar een wedstrijd die nog zeker een half uur te gaan heeft. Westlandia tegen Xerxes, DZB, Leo Alleblas.
2: Ja, en terwijl jij Ruud aan boord is, maakt Xerxes uit heel onverwachts weer een toepunt, Gerard. 1 seconde geleden. En ik weet niet welke speler het was van Xerxes. Maar ze eventjes niet opletten in de verdediging van Westlandia. Dat Xerxes zo door kan stomen richting keeper Brian Jansen. En die bal binnentikt, is die stand veranderd in de 55e minuut. Terwijl een paar minuten daarvoor was het Jeroen Spruit die zich eigenlijk wel aan mag rekenen.

0: Want die ging vrij op de keeper van Sengers af. Ja, die had de bal over het intikken, maar die tikte de bal eigenlijk tegen de hand van de keeper aan. Ja, dat was eigenlijk de vierde op de slot. En dan zie je dat die wedstrijd ineens gaat kantelen. Ik zeg, één aanvalletje helemaal uit het niets. Stand veranderd, 56 minuten gespeeld. Stand hier 3-2.
1: Terug naar Gouda, waar de wedstrijd zo goed als afgelopen is. Johan Boy, Schravenzander, Ruud.
2: Ja, schot richting Paul van Hel met zijn vuisten. Betekent nog een corner voor Jordan Boys. Er was wat rumoer om als speler van, of de keeper van Jordan Boys de bal net buiten de 16 zou hebben aangeraakt. Maar in ieder geval grensrechter vond van niet. Dan nog wel nu een cornerbal legt dan achter bij en wordt hem bij heel veel toeschouwers staan. Wordt er nu naar Hogeboom wordt die bal gegooid. En dan betekent dat dus nog een corner voor Jordan Boys. Niet heel veel gehad overigens. Jordan Boys kort genomen nu. Bal komt weer in de 16. Is het wegkoppen van Junior Kreuzburg. Is het Figo de Veug die valt. Maar nog altijd Jordan Boys dan balbezit heeft. Bal gaat weer naar de rechterkant waar de corner vandaan was. En moet Luca van Leeuwen verdedigen. Kopbal nu. En dan wordt die bal weer aangeraakt. Betekent een tweede corner voor Jordan Boys. Kort achter elkaar. Nog te spelen. 2 minuten officieel. Corrie hier van Kees Molenaar. Dat er nog wel een aantal minuten extra bij komen. Maar goed, dat gaan we wel zien. 1-4.
1: Dartstand. Dirk van Duivenbode is in de eerste ronde van de World Grand Prix uitgeschakeld. De 34-jarige Westlander ging met 2-0 in sets onderuit tegen landgenoot Gian van Veen. Van Duivenbode kwam te laat op stoom. Van Veen won de eerste 5 legs, waardoor de Titan in de achtervolging moest. De Schravenzand won daarna 2 legs, op rij zelfs, en kreeg zelfs 2 setdarts om de stand op 1-1 te brengen, maar miste die. Van Veen profiteerde vervolgens meteen door 69 uit te gooien en besliste daarmee de wedstrijd. Terug naar Jordan Boys tegen FC Schravenzander, Ruud de Jong.
2: Ja, Gerard, waar eigenlijk nog iets meer dan een minuut officieel te spelen is. Hier in Gouda waren natuurlijk dus nummer 1 tegen nummer 2 was. Met 2 puntjes verschil na 5 wedstrijden spelen. Maar galavoorstelling. Ik weet niet of je het zo moet uitdrukken. In ieder geval, net zoals vorige week, een hele goede wedstrijd van Schravenzander. Dat betekent 3 overwinningen op rij. En waar in ieder geval nu Jordan Boys de bal achterin heeft. Bij Schravenzander natuurlijk alleen maar verdedigd en de zones goed afdekt. En is de Jordan Boys wat eigenlijk gewoon moeilijk doorheen weet te komen. Nog te spelen, 40 seconden, 1-4.

0: Nachtzuster is bijna aan het eind van haar nachtdienst. Westlandia tegen Xerxes DZB. Ja, spannend is het. Tot aan het eind, denk ik wel, Leo Alleblas.
1: Ja, klopt helemaal, Gerard. Want om maar een cliché te gebruiken, het is natuurlijk Xerxes die nu bloed ruikt. Want die onverwachte en meevaller voor Xerxes, dat hij die 3-2 scoort, ja, die gaan natuurlijk niet die gelijkmaker zoeken. Dat gaat er dik in zitten, inderdaad. Maar dan moet ik toch eventjes opmerken, Gerard, en dan kom ik toch even terug met die 13e minuut in de eerste helft, waar Xerxes heel goed wegkwam, dat die speler geen rode kaart kreeg. Maar ja, daar hebben we nu met z'n allen niks aan, want ze spelen nog steeds 11 tegen 11. Ik vind dat ja, nu moet op gaan passen, want Xerxes gaat die gelijkmaker zoeken. En Zandia heeft de mogelijkheden gehad, met name Jeroen Spruit, om die vierde binnen te tikken. Is niet gebeurd, zodat dat natuurlijk een wedstrijd is geworden. 63 minuten op de klok, stand hier nog 3-2 voor Zandia.
0: En dan naar een wedstrijd die een wedstrijd wordt van misschien wel de eigen doelpunten. VVSB Excelsior Maassluis, want weer een eigen doelpunt, maar nu niet echt in het voordeel van Excelsior Maassluis, geloof ik. Nee, Leo Kattenstaart, ja.
2: Het was Youssef Abd El Hamd die in de 59e minuut de bal van, even de speaker uit laten spreken, van Herk kreeg in de as van het veld. En hij speelde de bal terug naar Van Herk en hij prikte hem gewoon met een rolletje in de uiterste hoek. Dus het was 2-2. Het is nog steeds een wedstrijd die eigenlijk het aanzien niet waard is. Veel gevliegen, veel hoge ballen. Maar zes minuten na die 2-2 was het slagveer die weggestuurd werd door Dani Varela Ramos. Die was ingevallen op de rechtsachterpositie. En hij met zijn snelheid brak door en wist de bal in de verre hoek te plaatsen. Dus Maassluis staat inmiddels alweer aan de leiding. Of het echt verdiend is, dat is vers 2. Maar daar wordt niet naar gevraagd. 2-3 hier.
0: Oké, dat is ook toch wel weer goed nieuws uit Noordwijkerhout. Wij gaan door, en dan moet ik even naar de regie kijken, naar Leo Alleblas weer, of terug. Nee, we gaan naar de muziek. Oh, we gaan naar Bram, ja, natuurlijk. Ja, dankjewel. En daar hebben we ook een regie voor, hoor. Bram Hanemeyer. Ik zou je bijna tekort doen, maar de tweede helft is begonnen bij korfbal tussen Ondo en Valto. Bram.
3: Ja, het eerste 10 minuten van de tweede helft was een beetje doelpuntloos. Ondo heeft het concept wat veranderd met dames in de rebound en de heren in de punt. Maar dat leverde toch te weinig resultaat op. Bij Valto stokte de score ook wat. Maar nu in de laatste 2 minuten, eerst via een strafworp, komt Ondo op 6-13. Maar Valto maakt het gelijk weer goed weer naar 6-15. Dus eigenlijk lijkt de wedstrijd met nog een 20 minuten te spelen toch wel een heel groot gat te hebben.
0: Ja, dus de spanning is er bijna een beetje af, zou je zeggen, Bram.
3: Ja, als je naar het veld kijkt, dan ziet het er goed uit, allebei de kanten. Ik moet ook zeggen dat de scheidsrechters hebben het goed onder controle en dat blijft ook redelijk sportief. Allemaal. En er wordt zojuist gescoord. We gaan nu naar 7-15. Maar vooralsnog is dat nog steeds een gat van 8 doelpunten.
0: Ja, zeker.
3: Maar we gaan zien.
0: En we gaan het horen. En dat brengt ons aan het einde van het derde uur van WOS Sport. Heel veel doelpunten en punten vanmiddag in de uitzending. En natuurlijk ook leuke muziek. Zometeen nog 1 uur WOS Sport. Tot na het nieuws van 5 uur.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een autobrand op de A4 Rotterdam richting Amsterdam zorgt voor vertraging tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied. Er is 1 rijstrook dicht en daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Welkom bij het laatste uur WOS Sport op deze zaterdagmiddag. Deze lekkere, qua weer zeker, zaterdagmiddag en ook qua doelpunten. Westlandia tegen Xerxes DZB. Houdt Westlandia vol tegen Xerxes DSB? Leo Alleblas.
1: Ik hoop het wel, Gerard, maar die wedstrijd wordt rommelig. Ik bedoel, we hopen overtredingen. En Xerxes die loopt slim uit te lokken, loopt het te irriteren, loopt te zuigen bij Westlandia. Scheidsrechter gaat er af en toe nog wel eens in mee ook. En ik vind dat Westlandia op moet gaan passen voor eventueel die gelijk maken. Terwijl die dat helemaal niet nodig is geweest gezien het verloop van de wedstrijd. Nu is het ook weer een speler die de voorzet geeft van de Xerxes. Hoe gaat dit aflopen? Nee hoor, die wordt de keur uitgehaald door de verdedigingen van Westlandia. Just Jeroen Spruit die bal op weet te pikken in de invallen. Nummer 24, Jeroen dat pijn. Zojuist in het veld gekomen voor Sten Jansen. En het is in ieder geval Westlandia die even rust dat die mag gaan ingooien op halverwege de helft van Xerxes. Daar komt voor de rest eventjes nog niks uit. Maar wij hebben inmiddels 70 minuten op de klok staan. Stand hier nog steeds 3-2 voor Westlandia.
0: Rugby dan weer. Hoek van Holland tegen de Dukes. Leo de Jong.
2: Ja, het was eerst een penalty kick voor de Hoekers. Die brachten de stand op 24-35. Maar daarna was het de Dukes die weer een try maakte. En ze gaan er nu nog een maken, denk ik. Nee, die wordt onderschept. En dat is een goede onderschepping door de Hoekers. Die miste wel de conversie. Dus het staat hier nu 24-35.

0: 40. Maar de hoeken zitten wel in de problemen. Maar een side-out gemaakt door, om een beetje lucht te maken bij die achterlijn vandaan weg te komen. Stand hier na 50 minuten gespeeld. 24-40.
1: Het gat was 5 punten in het voordeel van Valto tegen Ondo. En benieuwd hoe het gat nu is. Is het groter geworden of het misschien wel een klein beetje gedicht weer? Bram?
2: Nee, het gat is 8 doelpunten vanaf de rust. En het blijft gelijk opgaan. Bij Valto is Tom Voskamp ook aanvallend in de ploeg gekomen. Dat heeft ook wel zijn effect voor de aanvallende mogelijkheden. Ondo pakt wel de allerlaatste energie in de laatste kwartier. De wedstrijd zelf werd zelfs nog even stilgelegd vanwege ruige uitspraken vanuit het publiek. Ook dat hoort er wel eens bij. Maar voor de rest is het, ja, gaan er goed. Ja, het blijft heel veel strijd aan allebei de kanten. Het is wel genieten hoor, naar zo'n wedstrijd.
1: Ja, het ziet er naar uit dat Valto misschien toch wel zijn laatste strohalm gaat grijpen vanmiddag.
2: Ja, Valto die pakt nu met een kwartier te spelen nog 8 doelpuntjes voor. Dus ja. Dat zouden ze eigenlijk niet meer weg mogen geven. Ze beginnen ook wat langer te spelen. Langer de bal in de ploeg te houden. Dus ja, en dan is het aan Ondo om daar nog een gat te staan. Die hebben een paar wissels gehad al. En die, ja, op zich altijd wel leuk. Dan zie je andere mensen weer erin. Dus op zich weer prima. En dan het valt er uiteraard volgende week zaterdag. Kan die zijn laatste kans tegen KCC. En een topper. Ja. Dus dat wordt wel heel leuk. Gaan we zeker weer kijken.
1: Dat klopt. En ik wilde ook zeggen, 8 punten voor nu. Dan, en met een kwartier te spelen, dat kan bijna niet meer misgaan.

0: Ja, we kruipen toch langzaam richting het einde van die wedstrijden die om 3:30 zijn begonnen. En spannend is het, denk ik. Westlandia tegen Xerxes, DZB, Leo Alleblas.
1: Ja, het wordt zeker spannend, want zojuist wordt er een penalty gegeven, Gerard, aan Xerxes, wegens een hensbal van een verdediger van Westlandia. Ja, en we zagen het al een beetje aankomen. Ik zei het al eerder in de uitzending. Xerxes die maakte die aansluitingstreffen, ruikenbloed. En die bleven natuurlijk maar aanvallen. Uit de corner komt die bal in de verdediging, de hutsie-klutsie, tegen een hand van de speler van Westlandia. En dan wordt die penalty nu genomen. Die gaan we natuurlijk nog even meenemen. De scheidsrechter die loopt een beetje van de bal weg. En die geeft het... Zo meteen het fluitsignaal, dat wordt nu gegeven. Aanloop van de speler van Xerxes. En die bal gaat erin. Ja, dat is heel erg jammer. 76e minuut. Stand is veranderd. Het is nu 3-3.

0: We gaan nu weer een wedstrijdsfeer halen bij VVSB Excelsior Maassluis. Ik geloof niet dat er in de tussentijd gescoord is, Leo.
1: Dat klopt, dat scheelde weinig. Twee minuten geleden was het Guus Verver voor de thuisploeg die van ver uithaalde. En die bal ging maar juist naast. Het blijft gewoon een vrij rommelige wedstrijd waarin... maar zelden naar dezelfde kleur wordt gespeeld, van beide kanten overigens. Dan moet ik zeggen dat VVSB dat qua patronen misschien iets beter voor elkaar heeft. Maar ze staan nog steeds met 2-3 achter, dankzij die goal van Slagveer, die inmiddels gewisseld is, ter faveur van Yannick Verbond. Die is redelijk in de wedstrijd. Bram Wennerts krijgt nu de bal, legt hem terug naar Devin Planken. En die speelt nu aan de zijkant een ander invaller, de linksachterpositie bood hij aan. En die probeert nu de aanval op te zetten via Udenhout. Udenhout loopt door en die wordt ontzet. En die raakt de bal kwijt, zoals dat zo vaak gebeurde. Maar goed, het gaat nog steeds 2-3. Er is nog met de extra tijd een kwartier te spelen, denk ik.
0: Dat is nog aardig wat. Dus ook daar is het heel spannend. We gaan terug naar het rugby dan. Hoek van Holland tegen de Dukes, Leo de Jong.
2: Ja, daar is
0: het lijkt wel of het daar hevig noodweer is, maar ik denk dat we Leo even af gaan breken en muziek inzetten. En dan gaan we dadelijk terug naar Leo.

0: We gaan nu naar Bram of naar Leo de Jong? Dan hoor ik het van de regie. We gaan naar Leo de Jong. Ja, inderdaad. We hebben nogal wat Leo's in de uitzending. Leo Kattenstaart, Leo de Jong, Leo Alleblas. Maar Leo, en dan gaan we natuurlijk naar het rugby. Hoek van Holland tegen de Dukes. Leo.
1: Ja, ik hoop dat ik nu wel te horen ben.
0: Ja, je was er net verwikkeld in hevig noodweer, maar nu hoor ik het heel duidelijk.
1: Het regende nogal, geloof ik. Nou, ja. Ik zit hier heerlijk in het zonnetje. Gelukkig. Op het balkonnetje bij de Hoekers. Dus dat is allemaal geen probleem. Alleen de techniek.

0: technische problemen word ik een beetje helemaal moe van. En ik ben er helemaal klaar mee van Lieverlee. Dat haalt alles wel de lol van het verslaggever eraf.
1: Dat wel, en, maar je klinkt heel monter hoor.
0: Ja, nou, ik ben, dat ben ik niet, Gerard. Ik stuig ervan, moet ik zeggen.
1: Ja,
0: maar dat maakt niet uit. We gaan verder met de wedstrijd. Yes. De stand 24-47. En Traai, 10 meter vanaf de achterkant van de Dukes. Dus de hoekers in goede positie, maar verliezen daar de bal. En dan gaan de Dukes er al overheen. Ja, het is al gezegd, de Dukes zijn herenmeester. Het was een goed begin van de hoekers, maar dat hebben ze niet vol kunnen houden. De stand ondertussen met 60 minuten gespeeld, dus nog 20 minuten te gaan. 24-47.
1: Ja, en dan naar een wedstrijd die echt alle kanten nog op kan gaan. Het leek zo rooskleurig voor Westlandia, maar Xerxes DZB kwam beter en beter in de wedstrijd. Leo Alleblas.
2: Ja, terwijl nu een stormloop van Westlandia aan de gang is, met een vrije trap genomen en een corner, die de bal ook weer appelleren van Westlandia als zijnde die bal de lijn was gepasseerd op de kopbal van Jeroen Struijt, maar dat was niet zo. Nu wordt die bal ook weer in alle heil weggetrapt door een speler van Xerxes, zodat Westlandia die aanval door kan gaan zetten. Dat speelt zich af hier aan de zijkant, vlak voor mijn neus. Maar die bal wordt onderschept door een verdediging van Xerxes, die nu weer een aanval op gaan zetten. Het blijft maar heen en weer golven tussen deze twee ploegen. En het is nu ook uitkijken geblazen dat je die overwinning dadelijk niet op het spel zet. Of dat gelijk spel. Want Xerxes dringt maar aan. Nu is het ook weer een bal die naar voren wordt geschoten door de verdediging van Westlandia. Die bal gaat over de zijlijn, zodat Westlandia in mag gaan gooien. We hebben inmiddels 83 minuten op de klok, stand hier nog 3-3.
1: Wij gaan naar Bram Hanemeyer en hij kijkt naar Ondo tegen Valto met, dat was de laatste bijdrage, een ruime voorsprong voor Valto. Benieuwd of dat nog zo is, Bram?
3: Nou, dat is iets dichterbij gekomen. We zijn op 10-16. Mooie doelpunten nog van Verduiven bouwden. Dat was goed. Valto is royaal aan het wisselen, zelfs een heel vak gewisseld. Ja, dat dat altijd handig is, weet je niet. Maar goed, zij zien nog dat zij ruimschoots die overwinningen binnen gaan halen. Het is nog een minuut of 4. En met 4 en met 6 doelpunten verschil mag dat eigenlijk toch geen probleem zijn.
1: Dan kan Valto misschien nog wel zo'n laatste strohalm inderdaad grijpen. We gaan lekker een muziekje draaien.

0: De Beatles brengen ons bij Leo Alleblas, Westlandia, Xerxes, DZB. Waar gaat het dubbeltje, wat op zijn kant ligt, naartoe vallen? Of misschien wel helemaal niet, Leo?
1: Ik heb geen flauw idee, Gerard. Ik zou er geen gulden op durven te zetten. Maar hier nou met de winst dat we doorgaan, nu is het ook weer een ver.

0: trap richting een aanvaller van Xerxes. Maar dat wordt de keurig uitgehaald door de nummer 3 van Islandia. Nee, de nummer 4, Tim Marrewijk moet ik zeggen. En nu is het ook weer op het middenveld dat Xerxes die bal verovert. Die gaat richting het doel. Die wordt aan de zijkant gegeven. Die bal wordt voorgeslingerd door Xerxes. Nee hoor, die bal gaat terug naar de verdediging van Xerxes, die weer rustig op gaan bouwen. En dan is het Westlandia die eventjes hiervoor de vorige minuten fel aan het dringen was met een vrije trap en een corner. Nu is het Xerxes die weer die aanval overneemt. Die bal komt voor en die komt in de handen van de keeper van Westlandia, Brian Jansen, die bal terug gaat brengen en de aanval gaat zoeken van Westlandia. Met hier nog 4 minuten officieel op de klok met die stand hier van 3-3.
1: Leo is een van de 3 Leo's die nog live in de uitzending zijn ook. We hebben natuurlijk ook nog een 4e Leo, Leo Boon. En ik hoop dat je vanmiddag ook naar ons luistert. En de groeten van je vrienden van de WOS die hier op het ogenblik actief bezig zijn. We gaan naar de tweede Leo en dat is Leo de Jong. Die kijkt naar Hoek van Holland tegen de Dukes. Leo.
2: Ja, en zo spannend als het bij Leo Holland is, is het bij mij natuurlijk al lang niet meer. Want het spel gaat nog wel heen en weer, maar de Dukes hebben het, die zijn al binnen, dat gaat niet meer veranderen. Nu proberen de Hoekers nog een keertje over de linkerkant doorheen te komen, maar er wordt een schum opgezet door de Dukes en daar komen ze niet goed uit. Die blijft balbezit bij de Hoekers, maar dan wordt de bal niet goed gepaard en dan geeft de scheidsrechter de bal weer terug, zeg maar. En dan hebben we nog steeds met de 65 minuten gespeeld, de stand 24-47.
1: En dan toch weer terug naar Westlandia tegen Xerxes, ook omdat het zo spannend is. Leo Alleblas.
0: Een vrije trap voor Westlandia, even voorbij de middenlijn. En alles wat Westlandia is, is naar voren geschoten. Die bal wordt ongetwijfeld in de 16 gegooid. Daar komt die bal ook, wordt hoog voorgezet. Maar dat is een makkie voor de keeper van Xerxes, zodat hij de bal en eventjes rust neemt. En die bal absoluut naar voren gaat geven. Nee hoor, die geeft hem aan een verdediger. Xerxes die gaat die aanval opzetten. En die komt bij een aanvaller terecht. Maar dat is keurig de Westlandia-verdediging die bal terugbrengt in de aanval. Kijken wat daar Jeroen strijdt. Wat kan jij? Wat kan jij, Jeroen? En dan is het Jurdertijn. Wat kan jij met die bal gaan doen, jongen? En die geeft een balletje voor aan een aanvaller aan Jeroen Spruit. En dan komt die bal voor en die gaat die bal erin. Nee, die bal gaat er niet in. Jee, Mina, wat is dat jammer dat dit nou geen doelpunt wordt. En uiteindelijk pakt de keeper van Xerxes pakt die bal op. Zodat hier die stand op de 89e minuut en ongetwijfeld heel wat minuten erbij gaat tellen voor een blessurebehandeling. Maar die stand hier blijft hier nog steeds 3-3.
1: Ik had het net over de 3 Leo's nog live in de uitzending. En Leo Kattenstaart, jij bent er 1 van de 3. En dat is nogal eens verwarrend als je aan het presenteren bent. Maar we gaan het natuurlijk hebben over de slotfase van VVSB tegen Excelsior Maassluis.
3: Ja, we zitten inmiddels in de tweede minuut van de extra tijd. Het zou best wel eens 5 minuten kunnen worden. En zowaar heeft Excelsior Maassluis zojuist een hoekschop gekregen. Ik denk dat het de eerste is van heel de wedstrijd. En nu krijgen ze er weer een van de niet zo scherp leidende scheidsrechter wat dit soort situaties betreft. Maar goed, we zitten in de extra tijd. We kunnen dat misschien uit gaan spelen. De stand is nog steeds 2-3. Dat is, als je kijkt naar de afgemeten naar de kansen, misschien ook nog wel verdiend. Alhoewel aan beide kanten natuurlijk in het eigen doel is gestoord. We nemen de hoekschop even mee met jullie wel bevinden. Boeja Graven net ingevallen neemt de bal en die geeft hem aan Bram Dennekes en die verspeelt hem daar in de hoek. Niet zo slim uitgespeeld dit. En ze kunnen nu ontzetten en de bal wordt opgevangen door Devin Plank en die bankt de bal nu weer terug. En nu is er weer een counter van VVSB. Ik denk dat er nog zeker een minuut of 3 te spelen is. En de stand blijft 2-3. Ja, Leo, met andere woorden,
1: Leo, ik heb nog een vraagje voor jou, Leo. Blijf even hangen aan de lijn, dan kan de regie later aan je terugschakelen. Dus goed, dan gaan wij terug weer naar de andere Leo. Leo Alleblas voor Westlandia tegen Xerxes DZB. Hoi.
0: Ja, die wordt een vrije trap gegeven voor Xerxes DZB op de middenlijn. Terwijl Westlandia nu gaat wisselen. En het blijft natuurlijk reeds spannend. Dat er staat inmiddels 90 minuten op de klok. Maar ik denk dat er minimaal 5 minuten bij gaan komen. Wegens blessurebehandelingen en opstootjes op het veld uitgelokt door Xerxes. Heel slim. Maar in ieder geval, wie mocht die vrije trap gaan nemen van Xerxes? Scheidsrechter geeft de toestemming ervoor. Die bal die wordt voorgegooid. En die komt bij een aanvaller van Xerxes terecht. Kijken of hij die bal nog voor weet te krijgen. En dat is nog niet het geval. Wordt er uitgehaald door Westlandia. Keurig verdedigd door de nummer 4, Robin van der Meer van Westlandia.

0: Ja, dan is het nu een corner die gegeven wordt aan Xerxes met nog steeds die stand van 3-3.
1: Gaan wij terug naar Noordwijkerhout, VVSB tegen Excelsior Maassluis. Leo Kattenstaart.
2: Ja, Varela Ramos voorkomt een aanval hier door de bal over de zijlijn te spelen met een slijding en een ingooi. Ik denk halverwege de helft van Excelsior Maassluis aan de linkerzijde. Dat wordt een verre ingooi. We zitten denk ik in de 94e minuut. De bal komt voor doel, die wordt weggekopt door Devin Plank. En de scheidsrechter fluit af. En zo wint Excelsior Maassluis in Noordwijkerhout met 2-3. Na een uitermate, ik zeg het met nadruk, uitermate slechte pot voetbal.
1: Nou, bedankt voor je verslag in ieder geval. Ik hoop je vaker aan de lijn te krijgen in de studio bij de WOS. Leo, hartstikke bedankt.
2: Wees welkom.
1: Is goed. En dan gaan wij terug naar Leo Alleblas. Die wedstrijd loopt nog. Westlandia tegen Xerxes DZB.
0: Ja, die wedstrijd loopt nog steeds. Er was zojuist een soort van corner die genomen werd door Xerxes. Maar die bal ging keihard over de achterlijn. Zodat Westlandia weer mag aanvallen. Dat gaat hier aan de rechterkant. Dat is Tim van Marwijk die bal oppakt. En die wordt aangegeven aan Robbie van der Meer die aanval verder op gaat zetten. Kijken wat hieruit gaat komen, jongens. Want de tijd dringt om proberen die overwinning binnen te slepen. Die wordt er toch weer uitgehaald door de verdediging van Xerxes. Nee, wat pikt Westlandia op? Kijk, wat jij nou kan hier zo. Het is Jurgen Latijn, wat kan jij? Kom op, Jurgens. Probeert die bal erin te knallen. Maar die wordt eruit gegaan door de verdediging. Zodat Xerxes weer een aanval mag op gaan zetten. In de dying second van deze wedstrijd met die stand nog steeds van 3-3.
1: Gaan wij terug naar het rugby. Hoek van Holland tegen de Dukes. Leo de Jong.
3: Ja, en daar is het redelijk spannend. Op de achterlijn even van de Hoekers. De Dukes krijgen nog steeds balbezit. Scheidsrechter fluit van overtreding. Ze staan op de achterlijn zowat. Maar de bal is er nog niet overheen. Wel krijgen ze balbezit voor de Dukes. En dan is het een gevaarlijke actie. En dan gaan we kijken of dat nog wat gaat worden voor de Dukes. Ja, de wedstrijd is natuurlijk niet spannend meer. We hebben 70 minuten op de klok staan. En de stand is 52-24.
1: Nou, Leo Alleblas, je wil die bal het doel wel inkijken, hè, bij Xerxes DZB.
0: Ik zou het zo graag willen, maar er wordt geen gehoor aangegeven, jammer genoeg, Gerard. Ja, zojuist ook weer een hachelijke situatie voor het doel van Westlandia. Die werd ook maar net aangetikt door de keeper van Westlandia. En nu wordt die bal weer voorgegooid door Xerxes. Die blijft die aanvallen ook zoeken, hoor. Die zijn natuurlijk ook op zoek naar die overwinning. Dat hun natuurlijk ook zeer welkom zou zijn om aansluiting te krijgen met de subtop. Maar nu is het de keeper van Westlandia, Brian Jansen, die bal oppikt. Zodat, denk ik, een van de laatste aanvallen van Westlandia, die worden nu opgezet aan de zijkant. Kijken wat hier aan de raad. Jeroen Struijt, wat kan jij? Die speelt de bal op het middenveld, zodat Xerxes deel overneemt. En Xerxes in de aanval. En met z'n drieën tegen de vier of vijf van Westlandia. Kijken wat Xerxes hier bij aan kan vangen. En die bal wordt nu voorgegeven. Maar die wordt even harder opgepikt door de keeper. En Brian Jansen dat probeert nog een aanval. Maar nu vindt scheidsrechter Willem Kuintjes, die vindt het genoeg. Zodat deze wedstrijd is afgelopen. Dus met een zeer spannend slot. Maar de einduitslag 3-3. Wat voor Westlandia best wel teleurstellend is. Met die riante 3-1 voorsprong weg heeft gegeven. En uiteindelijk is die wedstrijd geëindigd in een 3-3.
1: En dan nog benieuwd naar misschien wel de einduitslag. Misschien is de wedstrijd nog bezig. Dat kan je natuurlijk niet vanuit de studio bekijken. Naar de einduitslag of tussenstand van Ondo tegen Valto. Bram Hanemeijer.
4: Ja, het is hier gebeurd met de wedstrijd. Het leek nog spannend te worden. Want Ondo had toch de laatste strohalm gegrepen. En die kwam terug van 8-16 naar 12-16. En dan denk je toch, ja, het kan al dat lopen in het korfbal. En dan speelt dat net ook goed. Het valt er was wat aan het wisselen. Dan komt meestal de kwaliteit niet helemaal te goede. Maar uiteindelijk werd het toch nog 12-17. En dat was ook de eindstand. En ik moet zeggen dat, een terechte overwinning.
1: Was het nou alleen ook een wedstrijd, Bram, waar de vonken nou af en toe ook afvlogen, wat jij hoopte?
4: Ja. Ik heb echt Westlands korfbal gezien. En dan op de positieve manier.
1: Dat is gelukkig. Dus je bent
4: En het was uiteindelijk, ja, het gaatje vlak voor rust op en dat doe ik al, zeg ik net even met de coaches gebruiken. Ja, op 6 minuten voor rust, op 5-8 achter 5-8 voor Valto, mist Ondo een strafworp. En eigenlijk een cruciale, want in die 5 minuten daarna scoort Valto nog 5 keer. In 5 minuten voor rust. En dan krijg je ineens een gat voor rust. En dat is eigenlijk de hele tweede helft blijven hangen.

0: Ja, dat begrijp ik.
1: En dan is het toch wel weer knap. En de kracht van Ondo om toch wel weer terug te komen en door te blijven gaan naar die van 8-16 naar 12-16. Dus op zich, ja, prima. En als je gaat kijken, ja, ik denk dat Valto, het plan van Valto vandaag, zowel verdedigend als reboundend, alle druk geven, dat goed uitgepakt is. En daar had Ondo gewoon moeite mee.
0: Tot zover dan, Bram Hanemaier. Ondo Valto eindigt dus vanmiddag in 12-17.
2: WOS Sport, weekendartiest.

0: De enige live verslaggever is Leo de Jong nog. En hij kijkt naar Hoek van Holland tegen de Dukes.
1: Ja, dat klopt. En daar is de wedstrijd natuurlijk al lang gespeeld. Misschien dat de Dukes en de Hoekers nu wat kunnen doen. Mooie doorbraak komt 11, hè. Maar wordt dan toch gekeerd door de verdediging van de Dukes. Ja, het is natuurlijk allemaal om de eer en de statistieken. Want de wedstrijd is al lang gespeeld. We hebben nog 2 minuten officiële speeltijd. Dat zal iets meer worden. Maar de Dukes hebben weer een try en de conversie erbij gehaald. En hebben de stand ondertussen gebracht op 24-61. De Hoekers alleen 1 penalty.

penalty kick gemaakt in de tweede helft. Ja. En nu gaan de Doekse weer doorheen. En helemaal alleen. En wordt hij daar nog tegengehouden? Ja, wordt dan toch nog neergelegd dat hij naar de achterlijn kan gaan. En wordt er nog steeds wel balbezit. Voor de Doeks gaan nu over de rechterkant kijken of ze daar door kunnen breken. Maar wordt ook daar goed getackeld. Ja, de Hoekers vechten voor wat ze waard zijn. Maar er is geen kruid gewassen tegen de Stonewalls van de Doeks. Ze blijven gaan en ze blijven scoren. Stand 24-61.

0: Leo de Jong meldde zojuist dat de wedstrijd, de rugbywedstrijd tussen Hoek van Holland en de Dukes is afgelopen. En ja, het werd toch wel een fikse uitslag en een oorwassing voor de ploeg uit Hoek van Holland. Want het is uiteindelijk 24-61 geworden. En dan gaan wij ook gelijk door met het voetbaloverzicht. Dan beginnen we bovenaan in de derde divisie B. VVSB tegen Excelsior Maassluis. Excelsior Maassluis de vierde overwinning op rij. Het werd na een 1-2 ruststand uiteindelijk 2-3. En de doelpuntenmakers voor Maassluis waren Mohamed Tahiri en Dirk Slagveer. En dan ontbreekt er nog een doelpunt. Ja, dat was een eigen doelpunt van VVSB. Dan naar de vierde divisie B. Jodan Boys tegen FC Schravenzande. Na 0-1 ruststand werd het al heel snel 0-3. En eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 1-4. Dennis van der Heijden, Roy van Beek, Stijn de Bruin en Sylvain Nooyen waren de doelpuntenmakers. En Ruud de Jong, de verslaggever, die sprak pas Pascal Brog. En vroeg hem ook hoe hij die wedstrijd had beleefd.
1: Ja, ik denk wel een zwaar potje. Aan het begin ging het wel lekker. Het balletje ging lekker rond. Ja, uiteindelijk ga je met 1-0 de rust in. Dat is wel lekker. Foutje van hun achterin. Waar wij gewoon van profiteren. In de tweede helft kon je gewoon super scherp twee kamer uit. Loop je net 2-0, 3-0, 4-0. Ja, helaas krijg je nog één tegen. Ja, dan weet je dat je eigenlijk bij 1-0 weet ik al wel. Een soort van, dat zit die kop wel. Als wij gewoon blijven doen wat we doen. Dan gaan we gewoon met die mensen uit. Dat zie je vandaag weer.
2: Ik zei het net ook tegen Mike Jong. Ik zeg, alles staat zo goed. Het begint al voorin. Dat er eigenlijk gewoon geen muis doorheen komt.
1: Nee, klopt. Ik denk helemaal dat je weet.

0: Hoe is dan zo'n samenwerking met Ardy, bijvoorbeeld?
1: Ja goed, we spelen natuurlijk al lang samen, dus we weten wel een beetje van elkaar wat, wat we van elkaar kunnen verwachten. Dus ja, weet je, het groeit eigenlijk heel goed en groeit ook met de wedstrijd. Dus trots op de jongen, trots op hem. Hij staat daar.
0: En dan, zo'n wedstrijd gaat verder en dan weet je wel, op een gegeven moment, hij zit gewoon in de knip, toch?
1: Ja, zeker. Ja, zoals ik al zei, vorige week ook, als we 1-0 voorkomen, dan heb ik echt wel het gevoel dat wij die pot op onze manier soort van op slot kunnen gooien. En dan uitlopen naar 2-0, 3-0. Dat gebeurde precies vandaag ook. Dank je.
0: Voor jezelf helemaal fit, want je werd nog gewisseld, maar is dat gewoon om ook anderen ook een minuut te geven?
1: Ja, ik ben topfit, dat sowieso. Ik had dan geen kaart gepakt. Dus vandaar dat de trainer zei van, helemaal haal eruit. Want dat was eigenlijk de enige, stel ik pak rood met 3-0 voor, 10-0 was het volgens mij. Ja, dan loop je toch nog het risico dat je nog tegen iets aanloopt, weet je. Dus vandaar de keuze.
0: Gefeliciteerd, gaat er morgen niet.
1: Ja, dankjewel, kom goed.
2: Dan was er nog een andere wedstrijd in de vierde divisie B. En dat was die van Westlandia tegen Xerxes DZB. Ruststand 2-1. Het werd in de tweede helft zelfs 3-1. Maar de wedstrijd eindigde in 3-3. Dus allebei de ploegen 1 puntje. Dinant Koen, Jeroen Spruit en Kai Chang die zorgden voor de doelpuntenproductie van Westlandia. Dan in de eerste klasse B. Sportclub Monster tegen SVC 08. Eindigde na 0-0 ruststand in een 1-0 overwinning voor Monster. Jurie Rieper was de matchwinnaar. RCL tegen Velo eindigde na 0-0 ruststand in een 0-3 eindstand. Abel Dries, Milan Duivenstein en Nick van der Slag die waren de doelpuntenmakers. Honslesdijk tegen BVCB, rust 0-0, eindstand 1-2. Nigel Hendrik scoorde voor Honslesdijk, maar mocht dus niet baten. Tweede klasse C dan. SV Nooddorp tegen Den Hoorn eindigde en begon in dezelfde stand, 0-0. Dan de tweede klasse D, HWC 10 tegen de Zwervers. Wat een korfbaluitslag is dat geworden. Na een 5-1 ruststand werd het uiteindelijk 6-5. Kasper Zwaanswijk 3 keer, Marijn Stolse en Jorno Reuring scoorden voor de ploeg uit Hoek van Holland. MVV 27 tegen Verburgt dan. 0-1 ruststand, 0-2 eindstand. Verburgt, doelpuntenmakers waren Vincent van der Knaap, Vince van der Knaap moet ik zeggen, en Justin de Kok. En interviewer, Peer Verwij, de interviewer, die haalde Vince van der Knaap voor de microfoon en vroeg hem ook of hij zijn eigen, het was ook een wereldkool, terug mocht of kon gaan kijken?
3: Heb ik nog niet gevraagd. Maar ik kreeg wel, toen ik het veld afliep, kreeg ik al vanuit van Kees kreeg ik al te horen dat er een mooie foto gemaakt is vanuit MVV-kant. Dus die ben ik, daar ben ik heel benieuwd naar.
4: Ja, die staat bij ons op de website. Dus die hebben we daar gezien. Maar ja, jouw goal, heb je thuis op je computer een mapje met mooie goals?
3: Eigenlijk niet. Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. Zou ik moeten doen eigenlijk.
4: Ja. Nou ja, bij deze, de tip. Kan je me eens omschrijven hoe die ging, die goal? En dan gaan we daarna echt over de wedstrijd hebben, maar voor mij zit het hoogtepunt van de wedstrijd.
3: Ja, nee, we zitten een beetje krap met heel veel blessures, maar we zitten een beetje krap met spelers. Zo'n jeugdspelers die meededen, we hadden vandaag wat anders gedaan. En een van de dingen was dat ik dan vanuit het middenveld eroverheen zou komen. En dit was zo'n moment dat, dat ik vanuit het middenveld begon en eroverheen kon komen. En die bal werd goed gegeven door Steven. En we vuurden eroverheen, stuitte er wat hoog, dacht ik me te herinneren. En eigenlijk niet nadenken en... En die ging er mooi in, volgens mij.
4: Ja, die ging er prachtig in. Als je zo'n wedstrijd... Ik bereid bijvoorbeeld op deze wedstrijd... en dan zie ik jullie heel veel blessures, heel veel jonge jongens... en VV en altijd een taaie ploeg. Maar die wedstrijd zag er heel anders uit. Wat ontspon. Die hadden het goed voor elkaar.
3: Nou, weet je wat wel lekker is? Ik heb die jonge jongens, die brengen altijd een beetje gretigheid met zich mee. En dat ze goed kunnen voetballen, dat wisten we wel. Maar die gretigheid, dat is aanstekelijk. En dat zie je ook onder die andere gasten. En je wil ook het voorbeeld geven. En soms zitten we een beetje naar elkaar te kijken... wat in de voorgaande wedstrijden. Vandaag had je gewoon het gevoel, je moet elke meter moet je voor elkaar geven. Dit moet je eigenlijk elke wedstrijd laten zien.
4: En als aanvoerder extra trots, want jij bent een beetje... allemaal deze jonge spelers een beetje de Nestor inmiddels geworden bent. Zo ben je ook nog niet.
3: Nou ja, weet je wat mooi is? Ik heb toen in de onder 11 heb ik ze sowieso gehad samen met Leven van der Keij als trainer. Dus onder andere Seb, Maxi, Boy. Ik heb zelfs Wout, die ook zijn debuut mogen maken vandaag. Die heb ik allemaal mogen trainen. En dat is wel leuk dat ze nou met je mee het veld oplopen en sommigen ook gewoon 90 minuten kunnen maken.
4: Precies. Eerst liepen ze met je het veld al aan de hand en nu staan ze gewoon naast je te strijden.
3: Ja, nu moeten zij de vuile meters maken. Nee, gekheid. Nee, maar je ziet gewoon dat er een mooie lichting aankomt en dat is alleen maar leuk.
4: Deze hele wedstrijd, je hebt ook heel weinig weggegeven.
3: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Voor mijn gevoel was pas het enige schot in de tweede helft die net overging. En daarna nog

0: Niet op de paal. Maar heel veel meer hebben ze niet gekeerd. Nee. Dat is lekker.
1: Ja, en je had er veel uit, want je had de wedstrijd al eerder moeten beslissen.
0: Ja, dat vonden we wel, ja.
1: Ja. Je maakt het nog spannend, die klassieke voetbalwet van als wij hem niet maken, dan komen zij. Maar die heb je ook niet, zo niet gebeurd. Dus je gaat heel tevreden terug naar Poeldijk.
0: Ja, dat weet ik wel zeker.
1: Succes voor volgende week.
0: Ja, dankjewel.
2: Wij gaan door met de derde klasse C. Excelsior 20 tegen Lira, 0-1 ruststand, 0-2 eindstand. Dion Lemkert en Mika van

0: De wedstrijd is om 5 uur begonnen. Tussenstand daar 1-0. ODB tegen Naaldwijk. 2-2 ruststand. Eindstand 3-2. Joey Donkers en Valentijn van der Wouwer, die waren de doelpuntenmakers voor Naaldwijk. VDL tegen Maasdijk. 2-0 ruststand. 2-0 eindstand. Verrassend, dat zeker wel. Matthijs Jansen en Denzil Mounier scoorden voor VDL. Vierde klasse C dan. Laakkwartier tegen Quintus. 0-1 ruststand. 1-2 eindstand. Eigen doelpunt van Timo van Houten voor Quintus ook. Laakkwartier. We gaan dan tot slot naar de vijfde klasse. MSV 71 tegen Transvalia. De ZW moet ik zeggen, daar zit nog letters achter. 0-3 ruststand en verrassend de eindstand 4-4. Voor MSV scoorde Jack van der Vlucht, Arno van Zweden, Chris van der Pol en ook nog een eigen doelpunt. En dan pak ik het dam- en schaakverslag erbij. We gaan beginnen met de dammen of met het schaken. Dat moet ik even naar de regie kijken. Dat hoor ik even niet, beste regie. We gaan beginnen met het dammen. En dan zou ik zeggen, Ad van der Voort, goedemiddag op deze late zaterdagmiddag.
1: Ja, goedemiddag, Gerard.
0: We zitten al aardig door het uitlopen van het voetbal en andere sporten een beetje. We gaan niet zeggen in tijdnood, want we hebben nog genoeg tijd.
1: Dat dus, is wel bekend bij dammen, tijdnood.
0: Ja, hè? Ja, hè? Met de klok erbij. Ja, zeker. Nou, we gaan niet raffelen, hoor. Maar ik ga wel beginnen met de eerste vraag. De onderlinge competitie, de uitslagen daarvan van Monster.
1: Monster, ja, die uitslagen die heb ik. En de meest opzienbarende partijen van afgelopen donderdag, dat waren allereerst de remise van Tom van der Rende tegen Arie Storvogel. En de knappe overwinning van Patrick Scheffers tegen Edwin Remmerswaal. En wat was er ook al vroeg in het seizoen? De topper tussen Stan van der Meer en Herman Vroom. Dat waren de nummers 1 en 2 van vorig jaar. En die eindigden eigenlijk, zoals de meeste toppers wel, in een gelijkspel. Dat betekent dat er momenteel niet veel spelers zonder puntverlies zijn. En de kopgroep die bestaat uit 3 spelers. Dat zijn Herman Vroom, Patrick Scheffers en heel verrassend Gilles van Winkel. Verder eindigde het broedergevecht tussen Rinus en Leen van Velden gelukkig in remise. En die kunnen elkaar dus de rest van het jaar ook in de ogen kunnen blijven kijken. Ik heb nog een paar belangrijke uitslagen. Nico Hogeraad tegen Reza Gafurkan, dat werd remise. En ook de seniorenstrijd tussen Frans Boers en Gert-Jan Voos eindigde in een gelijkspel.
0: En ik denk dat er ook bij Naaldwijk een onderonsje was ergens.
1: Ja, klopt. Ja. Dat was ook al tussen twee broers. Dat waren Hans en Peter Bentvelsen. En dat werd door de zogenaamde mooie Rozenburg-aanval van Peet, werd dat een heel boeiende partij. En dat kwam ook wel doordat Hans weet hoe hij dat verdedigend moet spelen. Toen de avond al ver gevorderd was, kwam Peet uiteindelijk als winnaar uit de rookwolken. Er waren nog maar 4 overige partijen en dat kwam eigenlijk omdat het tweede ook thuis speelde. Een van die partijen was Art van Wingelen tegen Tom van de Knaap. Die besloten al vroeg op de avond tot remise. Justin van Veldhoven, een van onze jeugdspelers, die was niet opgewassen tegen de regerend kampioen Hans Schiphard. Nikos Winkels die is duidelijk beter op dreef dit jaar, want hij versloeg Bernhard de Koning. En dat betekent dat hij samen met Hans Schiphard de ranglijst aanvoert met 6 uit 3. Terwijl hij vorig jaar na de eerste 6 wedstrijden pas 5 punten had verzameld. Tot slot speelde ik zelf nog tegen Marco van Galen. Dat is een nieuwkomer bij Naaldwijk en die deed het eigenlijk verrassend goed. Hij speelde een min of meer foutloze prima klassieke partij en raakte pas na 40 zetten een schuifje achter. Maar dat was toen jammer genoeg voor hem wel meteen fataal.
0: Wel gefeliciteerd met jouw overwinning.
1: Ja, nou ja, een beetje mazzel. Maar goed, dat moet je ook eens hebben.
0: Precies, dat is waar. Het programma voor volgende week, kort programma.
1: Volgende week, nou, bij Naaldwijk wordt het een rondje onderlinge nog. En Monster nu speelt aanstaande dinsdag een uitwedstrijd tegen Katwijk.
0: Oké, nou, en al met al zal het je wel inspiratie hebben opgeleverd om, en daar hebben we ook tijd voor, een denksportplaat tussen de koppeling dammen en schaken. Dus ik ben benieuwd wat de plaat wordt.
1: Ja, nou, het is een beetje geënt op het schaken, want ik zag dat Dick van der Valk na zijn overwinning op Romeo Stolze alleen aan de leiding kwam te staan bij Liersen. En dat zal misschien nog niet zo vaak zijn voorgekomen. Het zal ongetwijfeld voor hem een heerlijke dag zijn geweest. Of zoals Bill Withers zegt, a lovely day.

0: Wij gaan door met het schaakverslag. Art Dekker, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gerard.
0: Ja, er is bijna een open vraag, want er is vanmiddag nog geschaakt. En met twee teams in de Ark in de Lier. En vorige week vertelde je dat Schaakmat Westland 1 en SHTV 1 in de derde klasse KNSB zijn gestart of van start zijn gegaan met een overwinning. En dat de gemiddelde rating van SHTV hoger ligt, ietsjes. Had Schaakmat Westland de vorm van de dag om weerstand te bieden of om resultaat te behalen?
1: Die antwoord moet nog beantwoord worden. Ah. Want er zijn nog 3 spelers bezig. Een uur geleden was de stand 2,5-2,5. Dus gewoon bijzonder spannend de hele middag. Door verlies van Henk van Putten en Paul Brasser. En een keurige remise van Kar Brunner. Die een dame en extra pionnen had tegen 2 torens en een stuk. Maar dat werd remise. Menno Pietsma die had al eerder gewonnen. En Johan Valstra die wikkelde een toren en 2 pionnen keurig af tegen een tegen winst. Dan hebben we nog 3 spelers bezig. Johan Voorberg, die staat een aantal pionnen achter en die gaat waarschijnlijk verliezen. Dan hebben we Michiel Vermoorden, die staat een pion voor. Maar dat wordt nog lastig om te winnen.

0: En bij Timon van Dijk kan het alle kanten uit. Het is heel erg spannend. Dus ik hou het maar op 4-4, maar ik weet het niet. Het
1: kan alle kanten op en we kunnen natuurlijk in de uitzending van morgen ook de eindstand uiteindelijk noemen.
0: Ja.
1: En dan schaakmat Westland 2. Ook open, zijn ze nog bezig?
0: Nee, die zijn eigenlijk al meer dan een uur zijn ze klaar. Ah. En ze hebben 5-3 verloren.
1: Okay.
0: Dus daar kunnen we kort over zijn.
1: Ja, dat kan zeker, ja. En dan ben ik benieuwd naar het aantal koplopers. Zijn er nog wat over bij Liersen?
0: Nou, je hebt het net al van Ad gehoord. Hè. Er waren er, na 3 ronden stonden Romeo Stols en Dick Valk beide bovenaan. De ranglijst met 3 punten.
1: Ja,
0: maandag mochten ze het tegen elkaar opnemen. En na de paard F3 van Romeo was Dick's openingskennis op. Dus deed hij maar D5. En het plan was het centrum niet weg te geven. En wonderwel kon er een pion van Dick opstomen. En die druk werd zo groot dat Romeo even later opgaf. Nou, Dick wordt nu achtervolgd door 2 oud-kampioenen. Gerard Solsen, die versloeg Gerard Buijs. En Arve Duin, die trok tegen Wim Kuiper aan het langste eind.
1: Mooi, en dan staat er ongetwijfeld nog wel iets op het programma volgende week?
0: Ja, het is eigenlijk de gewone onderlinge competitie van Schaakmat West en Liersen. Maar misschien goed om nog te noemen dat wekelijks hebben we eigenlijk 3 activiteiten op zondag, woensdagmiddag. Ja. En de eerste activiteit is bij de openbare speltafel van Drees Park, maar dat is woensdag niet. Wat wel doorgaat is het schaken tussen 2:30 en 4:00 in het wijkcentrum De Hoge Harsta in Naaldwijk bij Vitus Welzijn. En tussen 3:00 en 4:00 het schaakuurtje in de bibliotheek van Swabenzande onder leiding van moeder Karen. Nou, zie www.westlandschaak.nl.
1: Precies, toch leuk dat schaken zo gepromoot wordt, hè, op die manier.
0: Zeker, nou, het is ook gewoon een hartstikke mooie sport.
1: Zeker. Dus, mag ik je vanuit de studio een goed weekend verder wensen?
0: Ja, oké, jij ook, Gerard.
1: Ja, dat is goed. Dag. Tot zover Ad van der Voort en Art Dekker met het Dam- en Schaakoverzicht. En dan ga ik de uitzending beëindigen. Aflevering 3618 zit er alweer op. Met dank aan heel veel verslaggevers en medewerkers natuurlijk. Ik ga ze noemen, de verslaggevers ook. Ruud de Jong, Leo Alleblas, Peer Verwij, Johan Voskamp, Leo Kattenstaart, Bram Hanemaier, Leo de Jong. En heel veel sporten die langs zijn gekomen. Morgen zit in de studio, en laat ik de studio mensen ook even niet vergeten, want een hele belangrijke rol voor Aad van Dijk, de regie. Jan Bol, de techniek. Matthijs Scholtes en Sita Hartlief, die de redactie deden. Marco Streefland, André Zijlstra en Paul Keijzer, die het draaiboek samenstelden. Dezelfde Paul Keijzer zit morgen voor aflevering 3619 in de studio. En die start hier vanmiddag, morgenmiddag vanuit Naaldwijk, ook om 2:00. Wij gaan eruit met een heerlijk muziekje. Nog een heel goed weekend van

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij. Ga voor jouw hypotheek naar Van

0: Molenstraat 11 in Naaldwijk.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Dance Club. Freek en Robert draaien de lekkerste danceclassics van toen en de dansende, stampende hits van vandaag.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië.

0: en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Dance Club. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen. En de dansende, stampende hits van vandaag.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werk.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenkomen.

0: klonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De DJ's achter de wheels of steel op 87.6. De DJ's. Max Hofman.
2: WOS, de DJ's met in het uur een set van Tristan Cassara. Franse componist, producer, DJ met een klassiek muzikaal gezolde achtergrond. Vanaf zijn 14e bracht hij de dag door aan het conservatorium en de avonden en nachten waren voor de clubs, de DJ's en de muziek. In 2015 kon hij pas echt in de spotlights te staan door zijn debuut met de track Fade Out Lines, die opeens van de lokale DJ-podia naar de internationale festivals bracht. En hij is inmiddels alweer goed voor miljoenen streams op de platforms. Je kende van de hits To Let Myself Go, Lonely Boy, Fade Out Lines. En ook zijn allernieuwste samen met Ultranate, Starlight, is inmiddels een dikke zomerhit in de clubs. Nu bij de DJ's. Hoor je nu lang? The Avenger.
3: Zijn de DJ's.
4: Van zaterdagavond laat tot zondagochtend vroeg op de

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een pers

0: Voorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De DJ's achter de Wheels of Steel op 87.6. De DJ's. Max Hofman.
2: Met dit uur bij de DJ's een set van de Braziliaan Matheus Zerbini Massa. Hij is house DJ, producer, brak in 2018 door met zijn bescheiden hit Asset Booty. Je kende van die grote hit van vorig jaar zijn met Sophie en Zou. Spotify's vuile song van alweer het jaar daarvoor in Milwaukee. Heeft net een nieuwe single uit samen met niemand minder dan Rita Ora. If It's Not Love, uitgebracht op zijn eigen Third Brain platenlabel. En in zijn set voor dit uur van de DJ's mixt hij tracks van Chris Lorenzo, Don Lemon, Lane & Tin Liquor, Norris London, Humans Music en natuurlijk ook veel van hemzelf. Dit zijn de DJ's met nu een uur lang Zurb op de WOS.
3: Hey, what's up? I'm Rita.
4: I'm Zurb and you are listening to our new song, If It's Not Love.
5: Zijn de DJ's.

zaterdagavond WOS. Dit zijn de DJ's.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS.
1: In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

Children kill children, don't it make no wonder?

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

bij een nieuwe Engelse band die zich voornamelijk bedient van de elektronica en de synthesizers. Je hoort Philip Oti op vocals, Ian Marsh en Martin Ware op synthesizers,

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De DJ's achter de wheels of steel op 87.6. Dampende DJ's.
4: Je hoort nu de DJ's met een set van DJ Elroy op de WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 1 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De DJ's achter de wheels of steel op 87.6. Dampende DJ's. Trance in the mix.

0: Haraka, haraka. Ora salayo mom.
1: Trance in the mix.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.